0: TV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Meer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Het weekend van RTV 4
6: met Gert-Jan Hoekman. RTV 4.
7: Zeg eens eerlijk, ben jij er klaar voor?
8: Ja?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja,
8: ja.
7: Ja.
8: Ja.
7: Dan ben je hier op de juiste plek.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
11: Gert-Jan Hoekman. Hey.

0: eventjes te veel.
1: Dat is wel lekker als je in bed ligt natuurlijk, hè.
0: Bij jou zijn,
1: ja,
0: is dan alles.
1: Dat was een zeer populair Nederlandstalige band, studentenband eigenlijk, hè. Volumia. En hou me vast, dat was een groot hit in 1999, mensen. Ja. Hele goeiemorgen. Welkom bij natuurlijk RTV 4 met Goedemorgen met ondergetekende. Tot 9 uur voor jou hier op de radio, want ik heb zoveel leuke muziek voor je klaarstaan. Nou, misschien val je of rol je nog wel uit je bed, wie weet, van de mooie muziek. He? Dat je zegt van nou, dan moet ik toch wel even een mooie grote koptelefoon voor hebben om lekker mee te luisteren. Nou, misschien heb je in je eigen radiootje niet genoeg. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval een Walkman op. Dan kun je hem lekker hard zetten. En dan worden de buren ook nog niet wakker, zeg maar, een uurtje op wachten. Nou, hey, blijf er lekker bij. Ik ga in ieder geval leuke muziek draaien. En ik heb al veel muziek binnengekregen op verzoek. En ik zeg maar zo, onze hartelijke dank. Ga ik voor jullie in ieder geval mini Rippeton even voor jou draaien met... Loving You was een groot hit in 1975. Blijf er lekker bij.
2: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: Het prachtige van de Beatles, hè? Penny Lane uit 1967, dat is al een poosje terug volgens mij. Yo! Maar goed, de oudere jeugd onder ons, die weten het vast en zeker nog wel, hè? Wat een plaat, hè? Van de Beatles. Penny Lane. En daarvoor hadden we Greenfield & Cook nog met Don't Turn Me Loose uit 1972. En goedemorgen, als je later bent verstemd. Dit is Goedemorgen met ondergetekende. Elke zaterdag voor jou tussen 8 en 9. Met heerlijke rustige muziek om de dag lekker rustig te beginnen. Ja, ja, of lekker rustig uit je bed te kunnen komen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Ja. Hey, leuke plannen misschien vandaag weer. Ik zou zeggen, doe je best. Ga ik voor jullie nog even weer een leuke plaat draaien van Hugh Jackson. Die ken je misschien nog wel. Hugh Jackson scoorde zijn grootheden eigenlijk een live versie eigenlijk. Met It's She Really Going Out With Him. Deze single haalt in de zomer van 1988 zelfs de top 3 nog in de top 40. Dus kun je nagaan. Nou, ik heb het over de Engelse singer-songwriter Hugh Jackson met Real Man uit 1982.
1: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

ja. Je bent ze gewoon nodig, hè? Getuigen. Ja, absoluut hoor. En Guus heeft het goed bekeken. Die denkt van laten we een mooie plaat maken met de getuigen. En het heette Mooier. Dat was een mooi heetje uit 2023. Even kijken. En daarvoor hadden we natuurlijk ook een hele leuke van The Cats. Hè? Met Come Sunday. En dat was een heetje uit 1974. Oh, nou, uit 1982 kwam die hele leuke. Dus van Hugh Jackson die we weer gedraaid hebben. Met Real Man. Hey, welkom dat je luistert naar de gezelligste natuurlijk. Dat is RTV 4 natuurlijk op je radio. Op welke frequentie dan ook. Blijf lekker luisteren. Dan draai ik nog even een leuke plaat voor jou van Leo Sayer. More than I can say.

Heerlijke muziek van Moody Blues en Night in White Satin. In 1968 kwam deze, daarvoor Leo Sayer met More Than

0: was een Amerikaanse band rond de blueszangeres. Gitarist en zanger Steve Miller. Hè. Die zijn grootste successen kent, zeg maar. Met de veelgekoverde hit Fly Like an Eagle. En deze fantastische The Joker hè, uit 1980, mensen. Het is fantastisch, hè, die muziek, hoor. En onze hartelijke dank dat je het weer hebt ingezonden, mensen. Daar doen we het weer voor. En je mag jouw plaatjes insturen. Een beetje rustige muziek, geen gillende gitaren. Stuur maar in naar gerritjanhoekman@gmail.com. Dus gerritjanhoekman@gmail.com. Stuur het een beetje op tijdig in. Dan kan ik deze muziek ook een beetje orderen, zeg maar, voor dit programma. Nou, lijkt me gezellig als je dat een keer doet. Ik weet niet of je op de donderdag altijd luistert tussen 2 en 4 naar Schijven voor Bedrijven. Op de donderdagmiddag, de hele maand oktober, is het Rocktober bij Schijven voor Bedrijven. Dus dan is het alleen maar herkenbare rockmuziek. Dus de top 40 muziek van toen en nu. Dat krijg je dan te horen. Gewoon lekker 2 uur lang in Schijven voor Bedrijven. Dus elke donderdagmiddag tussen 2 en 4. Zeg ervoor. Ga ik voor jou een hele mooie draai van Rupert Holmes. En die had in 1980 een grote hit. Jawel, een hele grote. En het heet Him.
1: Dit is Goedemorgen met Gert.

0: Er zijn altijd nog helden.
1: Ter ere van het 200-jarig bestaan van het Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM, is deze plaat gemaakt. Stef Bos en Fleur met wat als de storm komt, zeg maar. Hè? Goed, je luistert naar RTV 4 met Goedemorgen met Gertje Hoeman. Elke zaterdag tussen 8 en 9 voor jou hier op de radio. Ja, gezellig. En ik hoop dat het een beetje gezellig is aan de andere kant van de radio. Want daar doen we het eigenlijk weer voor natuurlijk, hè? Absoluut. Hey, zo net hebben we ook nog gedraaid die hele mooie van Rupert Holmes met Him uit 1980, hè? Ja, die kent hij vast nog wel, hè? We gaan even Nick Kershaw voor je draaien. Won't it be good?

0: Heerlijke muziek van de baby's, hè? Het 1978, A Piece of the Action. Ja. En hiervoor Nick Kershaw met die hele mooie Wouldn't It Be Good. Dat is ook lekker, hè? 1984. Mensen, met andere woorden, ik moet je wat vertellen.
1: Die ho, het werk is weer gedaan.
0: Ja.
1: Dan was het dan weer tot de volgende keer.
0: Zeker weten, volgende week zaterdag. En dan tussen 8 en 9 ben ik heel graag weer bij je terug natuurlijk op dit radiostation RTV 4. Zeggervoort, het is een nieuwe station voor Noordoost-Overijssel eigenlijk. Hè. Absoluut. Aanstaande donderdag ben ik er ook weer, maar dan in de middag tussen 2 en 4. En dan hebben we een bijzondere maand, mensen, want we hebben Rocktober. Dus elke uitzending van Schijven voor Bedrijven draaien we gewoon top 40 muziek. Maar dan een beetje meer de gitarenwerk, zeg maar. Hè. Ik zou zeggen, als je ervan houdt, zeg het voort. En luister lekker mee aanstaande donderdag tussen 2 en 4 natuurlijk op RTV 4. Op jouw frequentie natuurlijk, hè. Gewoon lekker doen. En zometeen heel veel plezier met de uitzending van Music Memories met Henk Stoeter straks na de klok van 9. En voor mij, wat mij betreft, heel goed weekend nog. En graag tot de volgende keer. Ik ga eruit met Tambourine met High Under the Moon. High Under the Moon. Lekker. Uit 1989.
2: RTV 4.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories.
6: Music Memories, the best music from the past.
7: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

They Coming From Mars. Natuurlijk, u hoorde de War of the Worlds, in ieder geval het begin ervan. Jeff Veen. Het was een musical, hè? En dat kwam toen in 1978 in een keer op de markt. Waarbij we heel veel dachten van, hé, waar is dat dan nog ineens? De stem van de journalist was Richard Burton. De zang die je hoorde was van Justin Hayward.

0: hele spektakel natuurlijk. Onder leiding van Jeff Veen. Eve of the Wars, zo kennen we hem ook. Goed, ik zeg welkom bij dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan allemaal via de kanalen van RTV4. De streekomroep hier zo van Noordoost Overijssel. En we zijn te volgen natuurlijk via de ether. Via de vaste verbinding van uw provider. En natuurlijk ook via internet. En dan zijn we wereldwijd te volgen. Tot in Amerika toe. En u kunt dan meewerken aan dit programma. Als u denkt van, ik ken iets leuks uit die periode. En dat moeten we nog eens een keer weer horen. Of waarom dan ook, nou, u schrijft het er maar bij. En dat is niet verplicht natuurlijk. Maar als u denkt van, dat wil ik graag eens een keer weer horen. Mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dan komt het allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Het klinkt allemaal een beetje raar in mijn oortjes, want ik ben knap verkouden. Ik heb de oortjes een beetje verstopt zitten en zo. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal wel goed klinkt. Ik ga ook gelijk beginnen met een verzoek. En die is afkomstig van het lijstje van Ali Datema van vorige keer nog. Mooi rustig nummer uit 1977. Van de Eagles. En het nummer heet dan Hotel California.
1: Terug in de tijd met de allerlekkerste Golden Oldies. Met Music Memories.

0: Dat is al lang geleden dat ik dat nummer heb gedraaid. Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik dat nummer heb gedraaid. Dusty Springfield met het nummer Little by Little. Dat was een oud plaatje uit 1966. En daarvoor Hotel California van de Eagles. Het was op verzoek op de lijstje nog van al die data, maar van plaatje 1977. En ja, inderdaad, ik had daar gewoon de verkeerde jingle er nog voor staan. Maar goed, kun je hebben op zo'n vroege morgen. Hè? Ja, het is een programma van 9 tot 12. Het is 3 uur lang. En in die 3 uur draaien we homende muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En heel veel op verzoek. Want ik heb daar weer eentje klaarstaan. En die staat op het lijstje afkomstig vanuit Sittard. Het is het lijstje van Corina van der Ley. En Corina, als je luistert, nummertje 3 en nummertje 5 die op die lijst staan. Die twee nummers die heb ik niet. Ik zeg altijd van, ik heb heel veel kasten vol. Maar ja, ik heb niet alles, zeg ik altijd. En nummertje 3 en nummertje 5, helaas, die heb ik nergens, kan ik nergens vinden. Niet tussen de vinyl en niet, ook niet digitaal en ook niet geript. Dus helaas, pindakaas. Maar goed, al de rest, die anderen die staan klaar, die ga ik dus voor je draaien. En dan begin ik gewoon even helemaal bovenaan. Er staat bij van voor jou en alle andere luisteraars van dit programma. Nou, dat is al een goed begin. Als nummertje 1, en die sla ik over. 2, sla ik over. 3 heb ik niet. 4, sla ik over. 5 sla ik even over, die heb ik ook niet. Nummertje 6, daar kom ik even terecht. Daar ga ik mee beginnen. Waarom? Omdat dat beter past. Even achter al die andere muziek die we net al hebben gedraaid. En dat is eentje van Creedence Clearwater Revival. In 1970 kwamen ze met het nummer Long As I Can See The Lights. Dat is het nummer wat dus klaar staat op verzoek van Corina van der Ley. Corina, daar ook in Sittard. Draai de knop even de juiste kant op. Laat de buren ook allemaal even meegenieten. Laat ze weten dat je naar een mooi programma zit te luisteren. Geniet van de muziek die in deze 3 uur allemaal voorbij komt. Here we go.
1: Plaat op verzoek.

Ja, ik hoor hem geregeld voorbij komen op televisie in een of ander reclamespotje. Ik denk van Henk, waarom ook niet? Ga ik die eens even draaien. Daydream natuurlijk van de Wallace Collection. Het was een plaatje uit 1969. Ha, en als je aan die clip weer ziet, dan zie je ze allemaal zo allemaal met die mooie gekleurde kleedjes. Allerlei kleurtjes hadden daar toen, hè. Het was meer van die flauwe power periode nog. Goed, en daarvoor draaide ik Creedence Clearwater Revival met het nummer Long As I Can See The Light. Dat was een plaatje in 1970. Maar tevens ook op verzoek van Corina van der Ley uit Sittard. Goud van oud dus. De jaren 60 op zijn best. Nou, mooi zo. Goed, ik heb zelf ook even wat uit mijn toverhoed getoverd. En ik denk van, joh, weet je wat, die moet ik eens een keer weer gaan draaien. Er zijn ook rustige nummers trouwens, hoor. Dan begin ik eerst met een plaatje uit 1970 van Simon & Garfunkel. En dat is dan El Conde Pasa. Direct erachteraan draai ik eentje van Warm Sounds. En dat nummer heet dan The Birds and Bees. Ook weer zo'n plaatje die dus eigenlijk bijna nergens meer voorbij hoort komen. Echt zo'n vergeten plaatje is dat uit 1967. Maar goed, ik ben hem nog niet vergeten. Daarom staat hij ook klaar. We gaan hem straks zo draaien. Je hoort hem voorbij komen. Direct na El Conde Pasa van Simon & Garfunkel. Ik zeg, ik ben er klaar voor. En ik hoop jullie ook.

0: En dat zeggen ze dan wel, hè? Ja. Ze waren met z'n drieën, maar toen dit nummer uitkwam, waren ze nog wel met z'n tweeën. Dus het was toen nog een duo. En toen, ja, dat was 1967, dat bedoel ik dan mee te zeggen. Daarvoor draaide ik ook een duo, Simon & Garfunkel. Elkon de Paas zei er een nummer, dat was een plaatje in 1970, want dat kennen we natuurlijk allemaal. Hè. Blijft gewoon in je hoofd hangen als je dat eenmaal gehoord hebt en je hoort daarna niks meer. Zeg maar geen nummer achterhand, dan blijft dat de hele dag blijft daar om je heen zweven. Mooi is dat toch? Goed, ik heb weer een verzoeklijst staan. En deze is afkomstig van het lijstje van Albert van den Berg. Daar heb ik een hele mooie mail van ontvangen met een paar hele leuke nummers. Dat heel bijzondere nummers ook trouwens. En eerst begin ik even bovenaan met een nummer. Verzoek nummer 1. Daarvoor gaan we naar 1965. Dem. The Story of Dem heb ik hier voor me liggen. Maar ik moet het nummer Friday's Child moet ik even draaien. Het was toen een nummer uit 1965. Nou, Albert van den Berg, het spul staat allemaal klaar. Ik zeg, geniet er ook van. Draai die knop ook even de juiste kant op. En laat ook even de buren meegenieten. Want ja, Henkie draait ze allemaal even voor je. Zoals ze hier allemaal op de lijst staan. Op die volgorde komen ze straks ook voorbij. In tweede uur nummer 2 dus. Eerst deze.
1: Plaat op verzoek.

0: Heel bekend geluid natuurlijk, hè? Het dynamische duo uit de 60s en de 70s. Het begon in Nederland toen met het nummer River Deep en Mountain High. En dit was gewoon de opvolger. A Love Like Yours. 1971. En daarvoor draaide ik een verzoek van Albert van den Berg. Het nummer van Dem. En heette een Friday Child. En dat was een plaatje in 1965. Heerlijk toch al die muziek. Goed, ik heb nog een verzoeklaar staan. En daarvoor ga ik even weer terug naar het lijstje van Ali Datema. Nou ja, die had de vorige keer zo'n grote lange lijst allemaal ingestuurd. Maar er waren allemaal de verzoekjes allemaal voor Christian Datema en Marie Datema en voor Gerrit en Gea Stoet en zo. Dus ik zei al van ja, als ik ze allemaal niet kan draaien, neem ik ze mee naar de week erop. En dus dat is dat deze week. En dan moet ik toch even eentje weer van draaien. En dat is van Roy Orbison. Hij overleed toen in 1988, maar de plaat die kwam uit in 1989. En hij hoort over het nummer California Blue. Deze staat klaar en op verzoek.
1: Plaat op verzoek.

California Blue. Roy Orbison. En dat was ook op verzoek van Ali Dattema. Goed mensen, ja, het eerste uur zit er weer bijna op. Ik ga er straks even uit met één nummer nog. En dan zeg ik van, dan blijven we gewoon even luisteren tot ook na het nieuws. Want na het nieuws komen we gewoon weer bij u terug met het tweede uur van dit programma. Ik ga eruit met Josh Stokoet met het nummer Move It On Over. En dan zeg ik het gewoon tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories.
6: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. Ja, maar in de zomer van 1966 verliet Glendale de Fortunes. En toen kwam hij met dit nummer, hè. Good Day Sunshine. Het was een cover van de Beatles. En daar is tevens ook het openingsnummer van het tweede uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 50, 60, 70, 80. 3 uur lang. Van 9 tot 12. Iedere zaterdagmorgen. En mochten wij u eens te binnen schieten en u denkt van dat wil ik graag eens een keer horen. En dat past wel in dat programma. Mail dat dan even naar Music Memories. @omroepnoos.nl. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Dan lopen die grote kasten even bij langs. En als ik het gevonden heb, dan ga ik er voor u draaien. Goed, ik heb vorige week een mail ontvangen van Gerard Katz. Die sla ik even over, want ik heb afgelopen week ook een mail ontvangen van Gerard Katz. En dat is veel belangrijker, want die moet ik even direct draaien. Want ja, iedereen heeft dat natuurlijk meegekregen. Dolly Parton overleden. En Gerard Katz zegt van in memoriam Dolly Parton. Heel arm en heel armoedig opgegroeid tot een country wereldster. Daarom ook met het verzoek Iceland in the Stream samen met Kenny Rogers.

0: Haar eerste hitparade succes was het Fortunes nummer, hè? Storm in a Teacup. Dat deels zij toen schreef. En een paar maanden later brak ze door als zangeres met deze ook zelfgeschreven single Sugar Me. Het was toen 1972. En daarvoor draaide ik Iceland in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton. Met 1983. En dan moest ik even draaien. Dus van Gerard Katz. In memoriam. Dolly Parton schrijft hij. Mooie muziek allemaal weer. Deze zaterdagmorgen. Goed, ik heb weer een verzoek klaarstaan. En daarvoor ga ik even weer terug naar het lijstje van Ali Datema. Dat lukt allemaal zo op deze manier. Ik heb straks allemaal gedraaid. Daarvoor gaan we naar 1988. De stem van Carol Decker gaan we even horen. Met Tupau. Met het nummer China in Your Hand.
1: Plaat op verzoek.

0: Nou, niet zo lang geleden, toen heb ik het originele gedraaid van Steam. Na, Kiss Him Goodbye. En toen zei ik al van... Hij is ook nog eens een keer in het Nederlands uitgebracht door een aantal discjockeys. En die discjockeys, daar waren wel Lex Harding, Rob Oud en Jan van Veen. Ze noemden zich de Los Piratos. En daar was dan ook na, hey. Het was 1968. Daarvoor ben ik een verzoek van Ali Datema. Het lijstje van vorige week. Tsipau met het nummer China in Your Hands. En dat was 1988. 20 jaar verschil in. Goed. Ik heb nu ook nog een mail voor me liggen. En die komt uit het midden van het land. En ik heb daar nog nooit eerder een mail van ontvangen. Dus ik vind het wel heel bijzonder. Het is afkomstig vanuit Zeist. Afkomstig van Leni de Haan. En het is een verzoek voor Ankie Muller. Er staat bij van beste Henk. Hierbij wil ik graag een paar plaatjes aanvragen voor mijn zus Ankie. Onlangs is zij met pensioen gegaan. En vrijdag 28 augustus is zij jarig. Hopelijk kan ze lang van haar pensioen genieten. En wensen haar nog heel veel jaren erbij. Samen met haar gezin. Nou, vanaf deze kant natuurlijk. Of vanaf... Veel graden geïnteresseerd. Ik heb 3 verzoekjes bij elkaar verzonnen. Als eerste de Zuiderzeeballade van Seven Spoons met Oetse Verschoor. Dat is het liedje van Onze Vader. En nummer 2, die Elephant Song, 1975 van Kamal. Dat is het liedje van Onze Moeder. Het liefst deze liedjes achter elkaar. Nummer 3 sla ik nu even over. Kom ik straks op terug. Hopelijk kun je deze platen bij elkaar vinden. Alvast hartelijk bedankt. En ga zo door met dit programma. Hartelijke groeten van Leni de Haan uit Zeist. Dus beide nummers ga ik achter elkaar draaien. En ze zijn dus voor Ankie Muller. En ook vanaf deze kant natuurlijk van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie er allebei van genieten.
1: Plaat op verzoek.

Kijk, die jonge man ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,

Uit Australië kwam die, hè? Kamal. Met het nummer The Elephant Song. Plaatje 1975.

is afkomstig van het lijstje van Corina van der Ley uit Sittard. En dat was steviger. Alhoewel, als je haar ziet, dan zou je dat niet denken. En haar bedoel ik dus mee Susie Quattro. In 1973 kwam ze met het nummer Can the Can. En dat is het nummer wat Corina graag wil horen.

0: Free heette ze. Natuurlijk met Paul Rodgers. 1970 kwamen ze toen met het nummer, hè? All Right Now. En ja, in 1973 begon hij toen al met een andere band. Bad Company heette dat toen. Ook daar had hij hele mooie nummers mee. Goed, en daarvoor draaide ik dus Susie Quattro met het nummer Can the Can. En dat was een plaatje in 1973. En dat was op verzoek van Corina van der Leij. Goed, heb ik weer een verzoek klaarstaan. En daarvoor gaan we naar 1972. Staat op het lijstje van Albert van den Berg. Want wat wil hij graag horen? Black Sabbath. En daarvoor ben ik het nummer of het album nodig. Volume 4. Het album uit 1972 van de Black Sabbath. Maar daar staat het nummer op wat zij graag wil horen. En het nummer heet dan Changes. Nou, ze staan klaar.
1: Plaat op verzoek.

0: twee keer een stukje muziek uit hetzelfde jaar, 1972. Maar toch zit er een heel groot verschil in. Je hoorde net even de Walkers. Ze kwamen uit Maastricht. Het was muziek van eigen bodem dus. Met Hey You Girl in Blue, 1972, zoals ik net al zei. En het is later eens een keer weer door een andere duo in Nederlands op de plaat gezet. Daarvoor draaide ik op verzoek van Alban van den Berg het nummer Changes van de Britse band uit Birmingham, afkomstig Black Sabbath. En natuurlijk hoorde u de stem van Ozzy Osbourne. Het nummer was afkomstig van het album Volume 4. Beide nummers dus 1972. Goed, dan heb ik nu weer een verzoek laten staan. En deze is afkomstig van een mail afkomstig van Benny Hofsink. Daarvoor ben ik het album nodig The Greatest Hits van Boston. Want daar staat het nummer op, Peace of Mind. Dat was een nummer uit 1976. Hij schrijft nog van Boston met het nummer Peace of Mind. En deze hoor je niet veel en daarom vraagt iemand. Nou inderdaad, dat klopt ook. Je hoort hem eigenlijk nergens. Helemaal nergens. Maar wel hier bij het mooie programma van Music Memories. Goed en direct daarachteraan draai ik een nummer van de Kinks. En daar ga ik dan ook mee uit. Want dan is het alweer tijd voor, de nieuws, voor het nieuws en de reclame. Met Dedicated Follower of Fashion. Plaatje 1966. Maar eerst het verzoek dus. Boston met het nummer Peace of Mind. Op verzoek van Benny Hofsink. En ik zeg tegen iedereen, blijf luisteren. Ook tot na het nieuws.
1: Plaat op verzoek.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Het weekend van RTV 4.
0: Music Memories.
9: Music Memories, the best music from the past.

In 1975 was dit toen een knallen van een hittescore. Toen naar de hoogste ogen die je me halen kon. Nummer 1 positie in de top 40 toen hier in Nederland. De Josh Baker selectie natuurlijk met Paloma Blanca. Goed, welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en de jaren 80. En dan allemaal via de kanalen van RTV 4. Een streekomroep hier zo van Noordoost-Overijssel. En als u denkt van ik ken iets leuks uit die periode, dan wil ik graag eens een keer weer horen. U kunt dus gewoon meewerken aan dit programma. U kunt dus gewoon mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Als u voor een vrijdag mailt, dan loop ik even de grote kast erbij langs. Zoek ik het allemaal even op. En dan, als ik het gevonden heb, natuurlijk dan ga ik dan voor u draaien als het helemaal in dit programma past. Music Memories heeft ook nog een Facebookpagina. Zoek het maar even op. Ik heb iedere week dan probeer ik er nog weer een fotootje op te plaatsen en zo. Soms ook nog eens een keer wat nieuws. Dat kunt u volgen. Goed, ik heb weer een verzoeklijst staan. Twee stuks eigenlijk. Daar begin ik de derde uur weer mee. Want ik heb nog steeds die lijst met mijn verzoekjes nog van al die data maar voor me liggen. Daar moet ik even mee aan de gang. Want anders komt dat gewoon niet goed. Twee nummers achter elkaar, afkomstig van die lijst. 1968 en 1965. Jimi Hendrix met Along the Watchtower. En die andere is van The Byrds met Turn, Turn, Turn. Nou, die kennen we allebei. Ik zeg gewoon meedoen, want dit uur staat helemaal vol met verzoekjes.

0: En daarvoor draaide ik All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Waar beide nummers waren op verzoek van Ali Datua. Goed, dan heb ik er weer twee nummers achter elkaar staan op verzoek. En die komen van een lijstje van Corina van der Ley uit Sittard. Als eerste eentje van de Beatles, We Can Work It Out uit 1966. En daar vervolgens achteraan Paul Simon met You Can Call Me All. En ze staan klaar.
1: Plaat op verzoek.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Voor de regio. Music Memories.

0: Ja, je hoort de stem van Paul Simon. Met nummer You Can Call Me All. Plaatje 1986 en daarvoor de Beatles. Met het nummer We Can Work It Out. 1965 en dat was heel bekend natuurlijk met het mooie harmonium sound die erin op de achtergrond hoorde. En zo'n ouderwetse traporgel was dat. Een orgel die dus een beetje op lucht werkte. Ja. In die jaren, als je dan over de straat liep, zeg maar, en je keek dan bij mensen een beetje door de ramen heen, dan zag je vaak een orgel staan. Vaak waren daar van die harmoniums, van die traporgels. Je ziet ze nu nergens meer. Nee, we gaan nog horen. Goed, ik ga weer terug even naar het lijstje, afkomstig vanuit Zeist. Ja. In de vorige uur toen draaide ik er twee nummers achter elkaar, want er stond erbij van het liefst deze liedjes achter elkaar. En dan zei ik van nummer drie, daar sla ik even over. Kom ik straks op terug in het derde uur. En ja, inmiddels is het al zover. Het derde uur. En natuurlijk ga ik dan ook even verder met dat bericht. Na de Zuiderzeeballade en de Elephant Song. Het liefst deze liedjes achter elkaar. En dan komt die, nummer drie. Going Back West van Boney M. En dan de lange versie. Nou, ik weet niet of het nog langer is dan dat die is. Ik heb maar één versie en die is 5 minuten. En er staat bij van hopelijk kun je deze platen bij elkaar vinden. Alvast hartelijk bedankt. En ga zo door met dit programma. De hartelijke groeten van Leni de Haan uit Zeist. Nou, Leni, ik zou zeggen, doe de buren alvast een berichtje. Van dat nou natuurlijk de volume heel hard gaat. Gaat een heel eind omhoog. Iedereen die kan even meeluisteren naar Going Back West van Boney M. Een plaatje uit 1982.
1: Plaat op verzoek.

0: Going Back West, Boney M. 1982, maar dat was niet meer in de originele bezetting, zeg maar, met Bobby. Hè? Nee, dat was toen alweer veranderd. Ik heb de originele videoclip er nog van. En ja, en die misschien, ik weet niet of die nog gaan draaien. Met het Back Home wat eraan zit te komen. Op 13 februari 2027. Want dan hangen al die schermen natuurlijk weer overal. Met die mooie grote verlichte dansvloer. Saturday Night Fever van dansvloer. 55 vierkante meter. Alles is alweer besteld. En dan maken we er s'avonds weer een heel leuk feest van. Vanaf 8:30 gaat de deur alweer open. En dan doen we door tot 2:30. En dan komen al die gouden oude nummers voorbij van de jaren 70 en de jaren 80 allemaal en voorzien van beeld. En dat is ook Leni de Haan uit Zeist. Neem je zus Ankie Mulder maar even mee. Dan kun je er even een hele avond lekker van genieten. Dan komen al die herinneringen weer naar boven bij het zien en het horen natuurlijk van al die mooie gouden oude muziek. Geweldig. Goed, en ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen, maar mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik graag eens een keer weer horen, mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Goed, ik heb twee verzoekjes klaarstaan. De eerste is afkomstig van Albert van den Berg. Hij zei van Deep Purple en graag een nummer Black Knight en live vanaf het album 24 Carats. En dat is een album uit 1973. Een album met allemaal live versies. Allemaal live opnames. En daarachteraan draai ik dan op verzoek van Gerard Katz. Een nummer van de groep Heart. En het nummer heet dan Barracuda. De grote vis, u weet wel. En dat is een plaat uit 1977. Beide nummers staan klaar. En ik hoop dat iedereen ervan kan genieten. Want ook het nummer Black Knight live, dat hoor je ook niet zo vaak meer op de radio. Maar wel in dit programma Music Memories.
1: Plaat op verzoek.

0: Barracuda van Hart. Op verzoek van Gerda Katz. En daarvoor Black Knight, live versie van Deep Purple. Afkomstig van het album 24 Karat. En er was een verzoek van Albert van den Berg. Goed, heb ik weer een verzoek klaarstaan. Dat gaat mooi. En die staat op het lijstje van Benny Hossink. In de vorige uur draaide ik al een verzoeknummer van hem. Het nummer van Boston. En als aanvulling heeft hij dan nu ELO. Electric Black Orchestra. En die kwamen in 1976 toen met Tyro. Dat is een nummer wat zij graag hebben willen horen. Mooi toch? Daarachteraan past dan ook gelijk weer een verzoeknummer nog. Afkomstig van het lijstje van Ali Datema. En dat is van Chicken Jack. I'd Rather Go Blind. Blijkt in 1969. Beide nummers staan klaar. Alle twee op verzoek.
1: Plaat op verzoek.

We streven niet verdacht. Net om een pizza te laden. Chicken Jack hoorde u met I Rather Go Blind. Dat was een plaatje uit 1969. En daarvoor Tightrope. Electric Black Orchestra. 1976. Afkomstig van een mooie album, een New World Record. Electric Black Orchestra, je weet wel. Al die strijkers en zo. Geweldig toch? En dat was een verzoek namelijk van Benny Hossink. En Chicken Jack was een verzoek van Ali Datema. Goed, dan zitten we bijna op voor mij. U weet het, hè? Als er maar nog iets bij u te binnen schiet en u denkt van, joh, dat wil ik graag eens een keer weer horen. Mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Music Memories heeft ook nog een Facebookpagina. Als u denkt van, joh, dat wil ik eens even bekijken. Zoek het even op, dan kun je volgen. En verder van rest, ja, mailen zeg ik altijd voor de vrijdag als het kan. En volgende week zaterdag ben ik er weer. Vanaf dezelfde tijd weer, vanaf 9 uur tot 12 uur. En verder hoop ik dat jullie ook veel plezier beleven aan al die andere programma's hier zo bij RTV 4. Voor mij zit het nu even op. Ik ga eruit met een nummer van de Childlights. Have you seen her? En dan zeg ik bye bye, zwaai zwaai, tot de volgende keer. Dag.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Oh, ja, dat zou iets nog moeten gaan, maar... Dat ook niet zoals het moet.
1: Het weekend van RTV4.
4: Met Douwe Smits.
3: Een hele goede middag. Het weekend van Vechtloof heeft gedonderd gaat lekker verder. Dondert lekker verder, wou ik zeggen. History Dreams. Het moet toch even een beetje wakker worden nog.

Sweet Dreams hoorde je hier op RTV 4. Het weekend is weer eenmaal losgebarsten. Het weekend van Vechtdorf hem ook. Dus je luistert naar op RTV 4. Ja, net hoorde je Henk Stoeten nog tussen 9 en 12. Ook erg leuk. Maar wij gaan lekker door tot 2 uur met alleen maar lekkere muziek. En ik ben benieuwd wat jij doet vanmiddag. Wat doe jij vanmiddag en vanavond? Wat staat op de planning? Je kan het even laten weten. Vechtdorfhem.nl/app. De app staat weer wijdgewijd voor je open. En ook alle verzoekjes zijn gewoon altijd welkom natuurlijk. Ja, ik heb een playlist die een beetje leeg is. Dus gevuld mag die wel worden. Dit is Queen...

La. Naughty Boy hoor je hier op RTV4. In het weekend van Vecht FM. Van Vecht FM, van RTV4. Hé, ik moet nog steeds weer naar die naam. Het is ondertussen al, al dikke maand. Maar goed. RTV4, wij luisteren het weekend van Vecht van RTV4. En wat is er allemaal te doen in de regio, zou ik zeggen. Van alles. Het voetbalseizoen is weer begonnen. SV Nieuw-Leusden moet weer voetballen. De heren 1 moeten weer voetballen. FC Dalfsen, dat is ook nu sinds afgelopen maand opgezet. Er zijn twee voetbalclubs uit Dalfsen, die zijn samengevoegd. En dan wordt nu FC Dalfsen, heet dat tegenwoordig. Er is een open dag bij FC Nieuw-Leusden. Misschien wel heel leuk voor de tegenpartij. Voor mij heb je twee partijen namelijk in Nieuw-Leusden. Dus dan kunnen ze even bij elkaar in de keuken kijken. Als je vandaag wil opruimen, dat kan zeker. Opruimen dat zeker in Ommen. De Ommer Muziekvereniging halen vandaag weer oud papier op in verschillende wijken in Ommen. De opbrengst van de inzameling is een belangrijke financiële steun voor de vereniging. Dus heb je nog oud papier staan en wil je het laten komen op te halen? Het kan nog. Uiterlijk om 8 uur moest het aan de weg gezet worden. Maar goed, ik denk als je het nu aan de weg zet en je ziet toevallig iemand van de organisatie en je zegt van, of ik even ergens heen bellen. Misschien dat je ook kan bellen ergens. Dus je zegt van, ik kom even het ophalen. Alles voor het goede doel. Het is vandaag ook een open dag bij de bierbrouwerij, toevallig weet ik. De vrienden van Vechtel Live zijn er vandaag ook voor vanavond. Dus een en al muziekspectakel en een leuke muziekavondmiddag staat er voor in Dalfsen. Ik zei het al, de bierbrouwerij, die heeft een open dag. Ik weet niet of het echt open dag is waar iedereen bij kan zijn, maar ik ga er dus vanmiddag heen. Misschien wel leuk om even te weten, de bierbrouwerij in Dalfsen die gaat verbouwen, of verbouwen, gaat verhuizen. Ze zitten nu in een oud, oud gymzaalpandje. Wel in het centrum van Dalfsen, maar ze zijn bezig met de nieuwbouw. Van de nieuwe brouwerij. En ik ga vanmiddag even een kijkje nemen. Ik laat je volgende week even weten hoe het was. Ik denk dat het wel een gezellige middag kan worden daar. Waar ook een gezellige middag kan worden is natuurlijk hier op RTV4. De playlist is aardig leeg. Maar goed, jij kan ervoor zorgen dat het helemaal gevuld wordt. rtv4.nl/app. Daar kan je verzoekjes kwijt. This is All City. Fireflies.

Dead or Alive and You Spin Me Like a Round hoorde je op RTV4. Ik zei het al, er is van alles te doen in de regio. Ik lees net dat er in de regio Oud-Leuzen een oranje week weer is begonnen. Dus tot en met zondag 30 augustus is er elke dag een groot feest. En vandaag dus ook. Ze zijn, vanmorgen zijn ze begonnen met de Brommer en Motortocht. Die was van 10:30 tot 1 uur. Oh jee. Ik heb nu opeens een error in beeld hier. Ja, dat gaat wel goed. Een motortocht was er dus. En er is een groot feesttent. Bij de grote feesttent. Er is een oranje spektakel. Die is vanmiddag om 1 uur. Die is buiten. En het is van 0 tot 100 jaar. Dus alle activiteiten zijn gratis ook. En je kan dus van alles doen. Ravotten. Ik zie kijken met springkussens. Een stormbaan. Nou goed, van alles. Er is een... vanavond ook wel leuk. Is het Kreddak feestavond met de Heino's. In de dampende en hossende menigte stampen de Heino's de planken van de vloer. Met natuurlijk hun eigen beste krakers. En het is natuurlijk vol is vol. Kaarten zijn de voorverkoop al geweest. Exclusief via hun verkrijgbaar. Dus wil je nog een leuke avond of een leuke weekend, dan kan je dus ook naar Oud-Leuzen. Want daar is dus een oranjefeest begint daar. Of is nog bezig. Bijna op zijn einde zelfs. Maar goed, de laatste 2 dagen is altijd het leukst. Dat heb ik altijd gemerkt bij zo'n feest. Overigens, over oranjefeesten. Het gaat ook niet meer lang duren. Of er is een oranjefeest hier in Nieuw-Leuzen. Dat gaat ook zo meteen weer beginnen. Oranjefeest in Nieuw-Leuzen. En jij kan erbij helpen. Zoek nog steeds vrijwilligers daarvoor. Waar ik ook vrijwilligers voor zoek, is voor de lekkere muziek. Ja, ik heb deze dus binnengekregen van Jerry. The Rembrandts, and I'll be there for you.

0: Wat een ellende, daar weet je toch niet bij horen?
1: Nou, het mooie is, ik ben dus afgelopen week naar Vandaag Inside geweest. Ja, het is wel leuk om een keer bij je te wonen, hoor. Als je een keer de mogelijkheid hebt en je bent in de gelegenheid om even een keer naar, naar Hilversum te gaan en je kan het bijwonen, de Vandaag Inside, dan nou ja, het is een hele belevenis op zich. Wat ook een hele belevenis op zich was, was een, vorige week was ik in Amsterdam. Vorige week, rond 6, 7 uur. Want er waren de Prinsengrachtconcerten. En als je aan de Prinsengrachtconcerten denkt, dan denk je meteen natuurlijk aan dit nummer.

Ja, precies. En nu leek het mij dus leuk om zometeen even een klein stukje te laten horen van hoe het vorige week aan toe ging. Ik heb een klein stukje opgenomen ervan. Dus misschien is het wel even leuk om te laten horen hoe het echt klinkt. Eerst hoor je nog lekkere muziek hoor. Talk to you! Op deze zaterdagmiddag, 3:30. Dit is RTV 4. Een hele goede middag.

Oh, de monkeys hoorde je hier op RTV4. We gaan even kijken hoe het op de weg is en op het verkeer. Het weer en het verkeer. Het is vandaag wisselend weer. Er zijn wolken, maar ook af en toe wat zon. Het blijft een grote deel van de middag droog, maar later kan er een bui vallen. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden en er staat een stevige wind uit het zuidwesten. Vanavond wordt het wat frisser en is er meer kans op regen.

Het wordt dan ongeveer 17 graden. Morgen blijft het wisselend weer. Er zijn buien, maar ook op momenten zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dan gaan we even kijken hoe het op de weg gaat. Er zijn twee dingetjes waar je voor moet letten. De N48 tegen richting Hogeveen. Tussen Delensvaart en knooppunt Hogeveen is richting allebei de richtingen de weg dicht. Vanwege werkzaamheden. En er is één flitser. A28 Groningen, tussen Groningen en Zwolle. Afrit Nieuw-Leusen en afrit Ommen. Moet je even oppassen. Dus bij hectometerpaal 103,8. Dus als je daar rijdt, moet je even oppassen. Ik zei het al. Wou je iets laten horen? Wat vorige week zaterdag gebeurd is. En het is, als je er niet bij bent geweest, altijd wel prachtig om even te horen.

prachtig. En dan moet je even terugkijken eigenlijk op YouTube. Aan een Amsterdamse gracht, Prinsengracht concert. Ja. Ik mag het eigenlijk niet onderbreken, maar het is prachtig. Weet je, ik ga het gewoon helemaal uitzenden.

prachtig. Aan de Amsterdamse grachten hoor je. Live vanaf het Prinsengrachtconcert. Vorige week was dat. En ik moet zeggen, het was een zeer spectaculair concert. Ik mocht er ga elk jaar heen, altijd met een vriendin. Die is in rolstoel gebonden en die heeft altijd hele goede kaartjes. Ik krijg ze altijd bemachtigd. En ik moet elk jaar netjes in pak, ga ik er altijd heen. Maar het is altijd een feestje om er te zijn. Wat ook een feestje is, is de Simple Minds. Hey.

voicemail. En van Rondé hoor je hier op RTV 4. Het is RTV 4 waar je naar luistert. Het weekend van RTV 4. En het is ook jouw weekend. Heb jij een verzoekje? Mag allemaal. Deze komt namelijk van Robin. Heel erg bedankt daarvoor. Ja, en als je over verzoekjes hebt, dan blijft Ronald niet achter. Ronald had Young Folks van Peter Bjorn en John aangevraagd.

course, Peter, Bjorn en John. Hoor je hier op RTV4? Die was aangevraagd. Zometeen na 1 uur gaan we gewoon nog een uurtje door met het weekend van RTV4. We starten zometeen met George Michael. En ook gaan we de Belgische kant op. Is met Spring. Straks meer.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: RTV 4 Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Jennifer. Gaan we even kijken hoe het op de weg gaat. Er staan 1 wegafsluiting, de N48, om en richting Hogeveen. Tussen Denemsvaart en Knooppunt Hogeveen is de weg dicht, allebei de kanten, vanwege werkzaamheden. En je moet even opletten op de A28... Groningen richting Zwolle bij afrit Nieuw-Leusen en afrit Ommen. 103.8 staan ze te flitsen.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
0: Het weekend van RTV 4
1: met Douwe Smits.
6: Ja hoor, we denderen lekker door. Nog een uurtje. Zometeen hoor je dus Spring, maar eerst hoor je Fate. is George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Faith hoorde je van Josh Michael op RTV4. Het is een hele goede middag. Het is RTV4 waar je naar luistert. Het weekend van RTV4. En ik zei het al vorige uur, het is een beetje een lege playlist. Alle verzoekjes zijn welkom. RTV4.nl/app. Dan kan je appjes sturen naar de studio. Vind ik hartstikke leuk. Even kijken. Dan hebben we allemaal appjes binnen van... Wie is dit? Tim uit Leiderdorp. Nou, hartstikke leuk. Tim, we gaan jouw verzoekje even draaien. Zo. Ik ga zo even kijken wat je precies geappt hebt. Wat ook heel leuk is. Het is gewoon heel tof. Ik was een paar weken geleden met een goede radiovriend. Die ook hier op de zender is. Kelvin Punter. U kent hem al. Was ik een dagje naar Oostende. En daar vind ik dat heel leuk. Als we dan een beetje radioneurtjes gaan we daar een beetje rondhangen. Bij de Q Music van België. En dan, voordat we naar de zender gaan altijd, luister ik dit nummer. Keihard in de trein. Het was een lange dag, maar een heel leuke dag. En ook heel toepasselijk dit nummer. Spring met de trein naar Oostende.
2: De

Robert van Hemert en Zoet Zout Zuur hoor je op Vechtal FM en RTV 4. Het weekend van RTV 4 is waar je naar luistert. Verzoekjes zijn altijd welkom. Op deze zaterdagmiddag, 1:15. En do you remember? Nou, ik kan me nog wel herinneren hoor.

Oh, lekker hoor. Bam Bam hoorde je van Jamakine, Hugel. Nou goed, het is een lekker zomerse muziek, dat wel. Dat moet ik wel zeggen. Ik zat te kijken wat er allemaal te doen is nog in de regio. Van alles, het is van alles dus wat ik al in de eerste uur zei. En 12 september is het dus nationale Open Monumentendag. En het Landschap Overijssel verzorgt dus op 12 september drie begeleide wandelingen over de Lemelenberg. En het is een vertrekpunt bij De Leeuw, bij het park in Lemelen. Er zijn dus drie verschillende wandelingen. Om 11:30, om 13:00 en om 14:30. Deelname kost €5. Nou goed, dat is dus een koopje voor een leuke wandeling. En je steunt ook nog een keer het goede doel, hè? Wie ook het goede doel gesteund heeft, is Ruben. Met een verzoekje. Miss You. Hoor je hier op RTV 4.

Gerst. @TV4, wij luistert. Het weekend van @TV4. Vol verzoekjes. Linde uit Veenwerd. Marit uit Emmen. En Jet uit Ouddorp. Alle verzoekjes komen goed binnen hoor. Kom maar door met nog meer verzoekjes.

Turn. Aangevraagd door Veerle uit Ouddorp. Nou, ik wist niet dat we daar luisteraars hadden. Maar goed, even kijken wat het weer doet. Dat is ook een hele goede. Het is een wisselend weerbeeld. Het is een ruimte voor zon, maar ook vanmiddag ook enkele buien. Temperatuur 22 graden. Maar de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselvallig. De kans op regen rond de 16 graden. Morgen opnieuw wolken en de kans op bui ongeveer 21 graden. Dus zeker een vestje aan is geen

New edition, ja. Nee. Ja. Van New edition gaan we gewoon door. Lionel Richie, natuurlijk. Aangevraagd door Benny. Ik kan niet trouwens beloven dat ik alle aanvragen meteen vandaag kan draaien, maar ik doe mijn best. Het is erg druk in de WhatsApp-groep. Maar goed, alle appjes zijn gewoon welkom.

0: Oh, een beetje die Franse toon toch nog, hè? Op deze zaterdagmiddag. 2:15. Dit moeten we denken aan de sportschool.
1: Op een of andere manier.
0: Ja, ik kom er niet vaak, hoor. Maar ik zal het ook niet vaak niet horen, denk ik, in de sportschool. The Black Eyed Peas. And I've got a feeling. En zometeen ook nog de Golden Oldies. The Charge en The Sheep Room. Dat allemaal op de zaterdagmiddag van RTV4.

Shaboom hoor je op RTV 4. Het weekend van RTV 4 zit er alweer op, maar niet getreurd. Hou hem lekker op RTV 4. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Ik heb er nog twee voor je. Dit is de Bittersweet Symphony van The Verve. En ook Sweet About Me komt er nog aan voor je. Ik wens je een heel goed weekend en hou hem lekker op RTV 4. Houdoe.

0: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: weer. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: PPP.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen. Alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Dit is RTV 4.
0: Route 728.

I just wanna tell y'all, I said y'all.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Dit is RTV 4.
10: RPM.
11: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: hele fijne zaterdagavond. En welkom bij RPN.
1: Het is weer zover.
0: Ik heb er zin in. Ja,
1: anders ik wel.
0: Yay. Ik is er vanzelf voor staan bij mij. We zien bakken ook bekend als Surfoo King en OCP van een beestelijk film. Ik ga er een kans aan. Wacht, de voice is de hometown. Ik ben Zodemie Danny. Als loser, ik heb een vader. Ik heb een film. Ja, het is Zodemie Bakken. De Learning Tree, Extreme Finance, Lord Catholic, Leonardo van Valencia, Dung Migo, Dave Bobo, Tequila Sunset, The Mantis King, Hall Effort Show, Billy Goat, Plexus, The Unk Demon, Axe Diesel, Klanem erin, dat niet, Doddle, Screamingers en de Grungy Springers, Big K en vanaf ben ik ook bloedvoet. Maar zoals altijd is dit niet een beetje. Ja, ik heb hem gepakt. Dit niet een beetje. Maar zoals altijd staat mijn vrienden naast mij. Mijn broer van de boer. De berg op mijn haar. Kijk en Amen. Voor Jeroen en Wagen en Dekker.
1: Jeroen Dekker ook al bekend als die ene lange vies. Lange Frans zonder baas mee. Koning Koffieleut, Koffiezilla, Central, Captain Colonizer, Kid Named Finger, Jan Pakkerson, Koen, Space Cowboy, Funger Chunker, Barnaby Jingus, Chrono Dioda, Golden Camulon, Soccer Chad, Salt Snake, Liquid Snake, Gaseous Snake, Plasmic Snake en vanavond ook Schoonzoon Voorste.
0: Hé, nou dan ben je wel zeker hoor.
1: Ja, nou wel.
0: Ja, doe je goed mee hoor.
1: Jullie hebben allemaal meegekregen dat ik de vorige week niet was natuurlijk.
0: Ja.
1: En Huub heeft alsnog in zijn eentje de show moeten doen.
0: Ja.
1: In zijn eentje met twee mensen tegenover hem die niks toevoegden aan de show. Heb ik me laten vertellen. He, was dus zeker niet mijn eigen... Nee. Maar nee, ik was er inderdaad vorige week niet bij. Ik had mijn schoonouders, die waren op visite. En die komen niet uit Nederland. Dus dat is best wel een happening als die deze kant op komen.
0: Ja, komen allebei uit Zuid-Jordanië.
1: Kirgizië.
0: Uit Atlantis.
1: Bro, ik heb me toch een lijstje met vage landen langs horen komen de laatste tijd.
0: Hoezo?
1: Nou, ik heb dus beide voor mijn werk en voor RPM heb ik iets gedaan waarbij het nodig was om een hele lijst met landen langs te gaan. Voor verschillende redenen.
0: Dat klopt, ja.
1: Eentje daarvan is voor vanavond in de show, dus ik kom vanavond nog wel tegen. Komen we allemaal later nog wel op. Dat is een lekker cliffhangertje voor later. Maar ook voor mijn werk. Ik moest een hele lijst met allerlei landen moest ik langs gaan om voor elk, bij een naam van een land, zeg maar de term die wordt gebruikt voor de bevolking van dat land op te zoeken.
0: Right.
1: Dus het is wat er op een paspoort staat bijvoorbeeld. Right. Dat een Nederlands paspoort staat niet Nederlands, er staat Nederlandse. Weet je? Yeah. En in heel veel landen is dat heel vanzelfsprekend. Duits is Duitse. Yeah. Duitsland. Denemarken is een Deense.
0: Yeah.
1: Weet je? Maar wat is het bijvoorbeeld voor iemand uit Macedonië?
0: Macedonische?
1: Dat zou je denken.
0: Macedoniërs.
1: Ik heb het opgezocht.
0: Nou.
1: Ik heb ze allemaal opgezocht. Even kijken, ik had hem hier staan. Macedoniër, dus het is een Macedonische.
0: Yeah.
1: What about Monaco?
0: Dus het is geen Monaco's, hè?
1: Nee.
0: Monaco's, hè?
1: Nee. Marco's, hè?
0: God, Monaco.
1: Als iemand het weet, mag je het in de chat zetten, rpmradio.nl.
0: Ja.
1: Hoe noem je een persoon uit Monaco? Hoe beschrijf je iets wat uit Monaco komt?
0: Een Monaco. Monacaans.
1: Monacaans, Monacees, ja, zeg het maar.
0: Monacees denk ik direct aan een Irakees.
1: Ja, is toch moeilijk, hè?
0: Of aan een collega van mij die heet Kees.
1: Ga ik hem toch verklappen? Het is blijkbaar Monegaskies.
0: Oh ja.
1: Oh ja, logisch.
0: Nou ja, dat
1: Monegaskies.
0: Kan wel. Ja, dat kan wel.
1: Een monogast.
0: Ja, een monogast.
1: Vind ik leuk.
0: Ja.
1: Het is dus iemand die daar vandaan komt, is dus een Monegaskier.
0: Ja. Dat klinkt wel logisch.
1: Ergens wel, maar waar komt Monegaskier vandaan?
0: Even weet ik toch niet. Monegaskier. Fuck off.
1: Die komt daar ook vandaan, denk ik.
0: Oh,
1: laten we die vooral terugsturen die kant op.
0: Gaan wij direct met de speciale nummers of zal ik eerst een normaal blokje doen?
1: Laten we er even rustig aan inkomen met een normaal blokje. Dan kunnen we daarna even vertellen hoe onze tijd is geweest dat we hier niet zijn geweest. Want jij hebt vorige week een enerverende week gehad met de reden waarom jouw voet nu omhoog zit.
0: Ja.
1: En ik heb een enerverende week gehad omdat ik er niet was.
0: Ja.
1: Hebben we genoeg over te vertellen. En dan gaan we daarna weer even de echte specials in.
0: Ja.
1: Een goed idee?
0: Dat klinkt als muziek in mijn oren.
1: Leuk man. Oh ja, rpmradio.nl, facebook.com/rpmradio.nl, youtube.com/@rpmradio. Bla bla bla.
0: Had je dat nog niet gezegd? Hè?
1: Nee, maar goed. Oh. Mensen weten het wel te vinden ondertussen, man. Hè?
0: Ja, joh.
1: Als je ons nu aan het kijken bent, dan kijk je waarschijnlijk via Twitch. Of via rpmradio.nl, dan heb je hem al gevonden.
0: Ja, en al het andere is een beetje nutteloos. Dus, speaking of nutteloos, dit is Stay Useless van Cloud Nothings. Leuk brugje, hè?
1: Lekker bruggetje, man.
0: Ja, toch?
1: Die vind ik leuk.
0: Oh, wat slecht, hè.

0: Sugar Skulls en weer aan de coast.
1: Oh, dat ging snel.
0: Ja, sorry, ik was een beetje bezig met andere dingen. Oh, ik word gebeld. Ik mag hem.
1: Wow.
0: Hallo, moet je wakker?
1: We hebben een beller. Heel spannend.

0: Oké, voedsel is er. Maar voedsel doet moeilijk. Ik kan er weer niet vinden. Dat was Sugar Skulls, Envy on the Coast. Wrist van Like Roses. Dead Living van Sugar Cult. En Stay Useless van Cloud Nothings. Je hoorde mij misschien net Bloedvoet mezelf noemen. Dat klopt. Dat ben ik namelijk ook. De nagel van mijn dikke tenen is eraf. Dit heb ik niet expres gedaan. Dit deed heel erg veel pijn. Maar ik denk... ik wil wel gewoon RPM doen. Want RPM is een van mijn favoriete dingen om te doen in dit leven. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Of je dan wil of niet. Of het goed idee is of niet. Dat is het niet. Maar je gaat het toch doen. Dat gezegd hebbende... ik moet natuurlijk wel op zijn minst 2 nummers doen. Want we hebben weer... deze hele week zat vol met overlijdingen. Dinsdag, woensdag... zijn we natuurlijk de grote Dolly Parton verloren. Een van de... Nou, een godin van de country mag je dat volgens mij wel noemen. Daarna Tim Curry, een van de beste acteurs die ooit uit Hollywood voorbij is gekomen. En we zijn Peter Cullen kwijtgeraakt. De stem niet alleen van Eeyore van Winnie the Pooh, maar ook de stem van Optimus Prime. Gewoon achter elkaar, deze hele week. Gewoon drie...
1: Dit is dood, einde.
0: Nou, vind ik een beetje disrespect voor.
1: Klein beetje maar.
0: Vind ik niet kunnen.
1: Klein beetje maar. Klein beetje mag.
0: Ik had er net over van dat Dolly Parton, Tim Curry en Peter Cullen in 1 week kwijt zijn gegaan. Dat is gewoon heel jammer.
1: Dat is wel veel, hè?
0: Gewoon echt 3 achter elkaar. Ja. Gewoon per dag een nieuwe. Dat is echt heel bizar.
1: Ja, dat is wel echt wel heftig, ja.
0: Ja. Dus ik dacht eigenlijk van, is het dan niet leuk dat ik een nummer doe voor hun drie? Die een beetje in de trance staan van hun. Dus ik doe natuurlijk iets van Dolly. Van mevrouw Parton. Ik doe een nummer van de Rocky Horror Picture Show. Want daar ken ik Tim Curry het beste van. En ik doe een nieuw Divide van Linkin Park. Want dat was
1: nice.
0: De title track. Niet de title track, maar like de main theme van de Transformers films. En waar ook de meme van is. En ik denk dat ook wel een goed eerbetoon zou zijn naar Peter Cullen.
1: Ja, zeker.
0: En ja, ik kreeg al van Here You Come Again van Dolly Parton. Maar ik denk dat ik toch gewoon voor Jolene ga, want dat is gewoon haar beste nummer. En ik denk voor Rocky Horror doe ik Sweet Transvestite. Het is niet mijn favoriete nummer. Het is bij mij of Time Warp of Hot Patootie of Toucha. Maar al die drie nummers hebben geen Tim Curry erin. En het is een beetje lullig als ik een Tim Curry tribute doe en niet een nummer van Tim Curry erin zet. Dus we doen gewoon Sweet Transvestite. Want dat is een leuk nummer ook wel. En dan een nieuw Divide. En misschien doe ik de naam nog wel eens wat.
1: Klinkt goed.
0: Ja?
1: Klinkt als een strak plan.
0: Willen we eerst nog even lullen? Of zal ik eerst nu direct die nummers erin gooien dat we daarna even gaan kijken van hoe het
1: gaat? Ja, doen we daarna. Kunnen wij ondertussen even eten en dan kijken we dan verder.
0: Goed. Dan gaan we ermee beginnen. Dit is Jolene natuurlijk van de grote Dolly Parton.

0: Divide van Linkin Park. Daarvoor Sweet Transvestite van de Rock and Horror Picture Show. En we begonnen met Jolene. Van Dolly Parton natuurlijk. Gewoon even een kleine korte tribute naar drie van de heengegaande deze week. Want het is weer echt traumatisch hoor. Dramatisch mag ik dan noemen. Traumatisch niet echt, anders had ik ze zo wel zien neervallen. Maar dat is niet gebeurd. Ja, ik had ook verder niet zo heel veel gedingest. Want ik was een beetje met andere dingen bezig. Huh?
1: Vertel over je voet.
0: Oh ja.
1: Vertel het verhaal achter je voet.
0: Nou.
1: Een wild verhaal.
0: Ik was dus... mijn vader kwam naar mij toe. Ik zeg van, hup, ik heb je hulp ergens bij nodig. Ik zeg, ja, dat is best zo. Duurt niet lang. 5 minuutjes, dan is het klaar. We hebben dus...
1: Five minute adventure.
0: In and out, that's it. En het eindigde met huil en heel veel bloed. Nee, geen huilen, wel veel bloed. We moesten dus een parasol. We hebben like, zo'n parasol. Die moet eruit, want de winter komt er weer aan, weet je wel. Dus we gebruiken hem niet meer. Dus die moet naar binnen, anders dan komt de spul op en is niet gezond. Dus mijn vader en ik, wij tellen dat ding de schuur in. En we willen hem dus op like, een klein stepladdertje zetten. Like twee, drie rangen hoog.
1: Ja.
0: En er gebeurt iets en ik geef een goede ruk aan dat ding. Dat ding staat ergens vast en ik geef een ruk eraan en ik wil hem vooruit duwen. En die ladder valt op mijn teen.
1: En, ja, dat is lekker.
0: Ja, dus het eerste geluid wat ik maakte was... Oh, want auw, pijn. Weet je wel. Dat is niet fijn.
1: Maar verder viel het nog mee.
0: Ja, het viel wel mee. Ik heb erger gehad. Dacht ik. Maar dat was niet. Ik moet heel even erbij kijken. Oh, en het duurt weer, en het duurt weer, en het duurt weer. Maar uiteindelijk toch dat ding gewoon neer kunnen leggen. En het was helemaal niks aan de hand. Toen dacht ik wel van... Ah, ik blijf hem nu wel voelen. En toen keek ik naar beneden. En toen zag ik dus like, allemaal bloed op de grond. En ik zag mijn nagel

0: Goed. Maar nu ben ik dus een beetje fucky-wucky.
1: As you do,
0: want nu moet ik dus de hele tijd mijn voet omhoog houden. En mijn voet, mijn hele been lag al, like, viel in slaap al, thuis. Dus kon ik net nauwelijks oplopen. Dus het wordt alleen maar erger. En het stopt niet meer bloeden. Dus maar ik ga maandag naar de huisarts, kijk hoe het verder loopt. En deze hele week was gewoon kut. Ik heb gewoon zo'n lange kutweek gehad. Werk was lang en kut. En de mensen waren kut. En gewoon mijn bezigheden op het werk waren kut. Dus ik heb eigenlijk gewoon echt een kutweek gehad.
1: Zit je ook niet mee?
0: Nee, deze week niet. Nee. Welke week is het? De 32e?
1: Ik heb geen idee.
0: Welke week is het, jongens?
1: Ik doe niks met weeknummers. Ik vind het een belachelijk concept.
0: Jeroen, Google even welke week we zijn nu.
1: Welk weeknummer is het?
0: 35. Nou, 35. Nou, bijna goed, toch?
1: Had je beter gedaan dan ik? Ik had gezegd van, ik wil 3 of zo.
0: 35e week is Huub's ongeluksweek. Ja. Dat blijkt.
1: Ja, dat kun je wel stellen.
0: Ja. De meest ongelukkige week so far. Is een beetje een beetje het ding natuurlijk, hè?
1: Ik ga ervan uit dat het niet erger wordt dan dit. Dit is wel een extremity.
0: Laat het hopen.
1: Dat doen we.
0: Maar dat. Jeroen, hoe gaat hij met jou dan?
1: Ja, prima. Ik ben er natuurlijk een weekje niet geweest. Ja. Ik was afgelopen weekend met mijn schoonouders. Dus een beetje Amsterdam onveilig aan het maken. En Almere overigens. Ja. Het was op zich hartstikke gezellig. Nou konden ze ook eindelijk een keertje zien waar we nu zijn komen te wonen in Almere. Ja. Want ze waren natuurlijk vorig jaar ook visite. Alleen dat was rond april, denk ik, ongeveer. Of misschien daarvoor nog.
0: Vraag je aan mij?
1: Ja, weet ik niet meer. Dat maakt het niet uit. Maar het was dus net voordat we gingen verhuizen naar Almere toe. Dus het is echt nog net de laatste maand dat we nog in Arnhem zaten.
0: Ja.
1: En inmiddels zitten we dus in Almere. En dat hele appartement hadden zij nog niet gezien. Terwijl we er ondertussen al meer dan een jaar wonen. Dus voor hun ook wel leuk om even te kijken van nou, hoe wonen we nou? Waar wonen we nou? Hoe is de omgeving? Allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ze waren er best wel tevreden mee, denk ik.
0: Ja.
1: Ik maakte me er ergens wel een beetje zorgen om. Ik ben wel zo'n iemand die dan het om wat voor reden dan ook ontzettend belangrijk vindt om dan een goede indruk achter te laten.
0: Vooral bij je schoonouders.
1: Ja. Ja. Terwijl mijn vriendin die zei van man, maak je niet zo druk. Ze vinden het al lang blij dat we een dak boven ons hoofd hebben.
0: Ja.
1: Ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil wel zeg maar kunnen aantonen van yo, maak je geen zorgen. Jullie dochter komt wel goed. Weet je, is wel in goede handen. Wordt en, wel goed voor gezorgd.
0: En like, ik wil niet veel zeggen, maar als haar ouders het heel erg vinden dat ze, like, dat ze dan daar zou moeten wonen. Zegt, dit is niet waard. Jij moet een hoger niveau hebben. Ja, koop daar zelf een huis voor, hè.
1: Succes.
0: Ja, toch? Gast, die mensen hebben geld zelf. Flik toch niet op, jongen.
1: Ja, dat weet ik nog dat ze niet.
0: Als ze hier gewoon random naar Nederland kunnen komen, dus ik echt wel geld zat om een huis te kopen, hoor.
1: Eigenlijk natuurlijk ook niet random, hè? Want het is natuurlijk eigenlijk voor haar broertje. En die gaat naar België toe.
0: Ja. Yeah,
1: kijk, maar als je het überhaupt kan betalen voor je kinderen om te gaan studeren in het buitenland, ja, dan heb je wel wat geld.
0: Ja.
1: Daar ben ik het 100% mee eens.
0: Ja. Kunnen ze dus ook wel een huisje eraf tekenen.
1: Kan er ook allemaal in bij.
0: Kan er wel bij. Maar niet zo moeilijk doen, nou. Kom op, bij.
1: Waar heb je het over, joh?
0: Ja, nou, we hebben nergens over. Ik heb een aantal nummers.
1: Dat is leuk.
0: Ja, leuk, hè?
1: Mensen, dat hoop ik.
0: Die ik graag wil draaien.
1: Dat vind ik een heel goed idee.
0: Want ik heb een aantal nieuwe nummers gevonden. En ik heb een aantal er zijn een aantal nieuwe nummers uitgekomen. Mm-hmm. Die ik graag met jou wil delen.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Want die staat er dus al in. Dan doen we die at the queue en dan doen we die at the queue. Want ik kwam op Instagram random een band tegen die heet Anime Titties.
1: Nice.
0: Met de naam met het nummer genaamd Carpet Flavor Betty. Er is een nieuw nummer van Royal Blood uitgekomen, 10 Ooh, over 10.
1: Oeh, heel lekker.
0: En die gaat me toch een partijtje hard.
1: Ja.
0: Ik ben eindelijk een keer gedoken in de discography van Chunk. No, Captain Chunk. En er zitten een paar hele goede nummers tussen. En ik vond een nummer wat ik jaren geleden voor het eerst gehoord heb. Mm-hmm. Van Enter Shikari. En dat is ook wel lekker. En volgens mij heb ik

0: één van deze vier ooit gedraaid. Dus wou ik eigenlijk direct even beginnen. Jezus, hij heeft er weer moeilijk mee, hé. Oh.
1: Volgens mij is het ook een beetje een internetprobleem. Ik merk hier ook dat hij een beetje...
0: Oké. Okay.
1: Een beetje traag is.
0: Nou, kan gebeuren.
1: Hoort er af en toe ook bij.
0: Daarom. Met nog een kwartiertje te gaan, komt wel goed. Dit is Carpet Flavored Betty van Anime Titties.

0: Sorry, you're not a winner van Enter Shikari.
1: Daarvoor hadden we Chunk, No, Captain Chunk met Bitter. Daarvoor Royal Blood met 10 over 10. En daarvoor Anime Titties met Carpet Flavored Betty.
0: Ja, lekker toch?
1: Ja, heerlijk.
0: We gaan zo even nieuws in. Waarschijnlijk ook een verkeersbericht en een weerbericht. En ook wat commercials. Want we moeten ook gewoon de licht aanhouden hier. Maar daarna zijn we gewoon weer lekker bij terug. Ik denk met een toeltje. Daar zit ik nu naar te kijken. Right in 2, die is 8 minuten 56 en de tijd zat.
1: Ja, lekker.
0: Gegeten hebben we dus al, dus daar hoeven we niet meer voor te doen. Maar we willen gewoon even pauze. En dan kan ik misschien ook even wat beter kijken naar mijn thema. Volgens mij is de nagel er nu helemaal af.
1: Volgens mij is je verbandje ook aan de vervanging toe.
0: Ja.
1: Heb je natuurlijk niet bij je, maar
0: nee.
1: We kunnen even kijken of er een verbanddoos is of zo.
0: Ja, dat hoeft niet. Komt wel goed.
1: Kiek wel hem.
0: Komt wel goed.
1: Dus KBW, kiek maar dat.
0: Inderdaad. Tot zo. Doei. Ja, doen wij gewoon even een Demon Dash'je. Om hem af te sluiten, toch?
1: Lekker man.
0: Even een biertje eronder.
1: Ja, heerlijk.
0: Die ga ik ook altijd naar de winkel voor een biertje.
1: Een biertje?
0: Ja.
1: Doe maar ik wel een biertje.
0: Nee, een biertje.
1: Oh.
0: Maar die zijn meestal rood.
1: Ik hou meer van gele biertjes. Goudgele rakkers.
0: Ja.
1: Lekker man. Veel zin doen.
0: Nou.
2: FM, DAB+, en online.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: RPM.
2: RTV 4.
5: Ahoy!
6: Don't touch that dial now. We're just getting started.
0: Als het het fucking doet.
1: Koptitel vandaag nog.
0: Ja, here we go.

0: Het ligt gewoon aan de leerlingsmaat.
1: Nee, het ligt gewoon aan OBS.
0: Nee, het ligt gewoon aan de
1: OBS is gewoon moeilijk.
0: Jij bent
1: het. Het is gewoon een beetje vervelend.
0: Weet je wat is moeilijk, hè?
1: Weet je wat vervelend is?
0: Je teennagel eraf hebben.
1: Dat is zeker wel vervelend.
0: Dat is zeer.
1: Ja.
0: En het bloedt ook heel veel.
1: Ja, maar als een rund.
0: Nou.
1: Je bent een rund als je met
0: je teennagel
1: stoeltjes stunt. Shit.
0: Oh, het is slecht.
1: Stepladder, wat doe je nu?

0: Dat soort dingen.
1: Ja. Welkom bij RPM, lieve luisteraars, lieve kijkers, lieve mensen.
0: Die voor je.
1: Die show, hup. Inderdaad, dat leek inderdaad op Queen of the Stone Age. Dat is het niet, maar dat lijkt wel op. Nee, dit niet. Dat was het troll. Maar nummer voor. Maakt niet uit. Hoi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hoe is het met jou?
0: Goed, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Nou. Niet heel goed.
0: Naar omstandigheden.
1: Omstandigheden. En ik weet niet wat die vliegen hebben met mijn bebloede teen, maar ze vinden het gereed interessant.
0: Ja, uiteraard. Het zijn vliegen, hè? Daar komen ze op af.
1: Op bloed?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Heb je dat nog nooit gehoord?
1: Nee.
0: Wist je, het is niet per se alleen maar bloed, maar zeg maar dingen die normaal gesproken aan de binnenkant van het lichaam horen te zitten, daar komen ze op af. Dus like, als er een plaatsdelict is of zo, en ze weten niet of er iemand een ongeluk of zo overleefd heeft, of iemand is al heel lang vermist en ze komen bij een huis langs en doen een huiszoeking of zo.
1: Yeah.
0: Als ze vliegen op de muren of op de ramen zien zitten, zeg maar, echt significant veel, dan weet je al genoeg.
1: Oh.
0: Dan hoef je eigenlijk al niet meer naar binnen te gaan, dan weet je al van oké, dat is, ja.
1: Oké, okay. Well, I didn't know that.
0: Ja, fun fact. Ja, helemaal niet fun, maar wel fact.
1: Willen we direct... Nee, Andrew.
0: Maar vies.
1: Nee, maar
0: vies. Vieze jongen. Vieze jongen is het ook.
1: Ik stuur hem wel straks een foto van mijn nagelloze teen.
0: Ja. Even een verbandje eraf, even een videootje voor te maken.
1: En dan even met mijn vinger erop.
0: Nagelreveal.
1: En dan opeten.
0: Lekker man.
1: Lekker man, bloed. Een beetje,
0: Dus hoe was jullie avondeten, jongens?
1: Wij hebben...
0: Nagels gegeten. Lekker.
1: Nee, kip.
0: Ja, was oprecht wel heel lekker.
1: Koreaans kip, lekker man. Die hebben we 2 weken geleden ook al gehad.
0: Ja.
1: Dus lekker.
0: Ik was er nog wel een keertje voor te porren.
1: Ja, ik heb het allemaal uitgelegd. De mensen zijn op de hoogte ervan. Ja, ik wou wat zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja.
0: Dat weet ik ook niet, jongen.
1: Huh?
0: Dat weet ik ook niet, jongen.
1: Nee, dat is stom, hè. Willen we nu direct het spelletje doen?
0: Dat mag.
1: Of wil je dat ik eerst een blokje erin gooi?
0: Wat mij betreft kunnen we ook direct met het spelletje beginnen. Dat is maar net wat jij wil. Dat is helemaal aan jou.
1: Ja, ik heb ook niks bezig te doen, dus zeg het maar.
0: Nou, dan gaan we toch direct het spelletje in?
1: Nou, dan gaan we.
0: Zijn we dan gek als we dat niet doen?
1: Ja,
0: gek zijn we sowieso, anders maakt niet uit.
1: Ik dacht, misschien heb jij nog wat te doen.
0: Dus nee. Alle nodige voorbereidingen is al gedaan, dus dat scheelt.
1: Nou, mooi. Dan, kom maar door dan.
0: Heb jij al een muziekje ervoor?
1: Wat voor muziek heb je nodig?
0: Around the World.
1: Oh ja.
0: En we hebben het sound effectje.
1: Hebben we die?
0: Ah, hij staat nog niet in het soundboard. Dat moet ik nog doen. Dat is wel...
1: ja, dan hebben we dus ook geen sound effectje.
0: Die hebben we... Nee, we hebben het sound effectje. We kunnen hem alleen nog niet afspelen.
1: Nou, dan gooi ik gewoon even deze erin. Last van onderbreking. Ik heb last van jou, YouTube.
0: Kijk, daar zijn we hoor.
1: Ik was vergeten hoe fucking vaag deze clip is.
0: Ja.
1: Holy
0: klopt.
1: Shit.
0: Ja. Over vaag gesproken, hè?
1: Ja.
0: Het is trots vaag clipje, hè?
1: Ja.
0: Namelijk.
1: Around the World.
0: Around the World!

0: Pim_radio.
1: Ja,
0: kun je hem ook terugvinden.
1: Allemaal.
0: Maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je kijkt, als je maar kijkt. Zorg even dat je de stream open hebt, want dan kun je even meekijken bij ons mooie nieuwe segmentje van All Around the World.
1: The statues come up for me.
0: Huub, mag ik van jou een getal tussen de 1 en de 6?
1: Tussen de 1 en de 6?
0: Ja.
1: 4.
0: Een 4. Dan komen we in Noord-Amerika. Spannend. Mag ik van jou dan een nummer tussen de 1 en... Dit worden er veel. 1 en de 42.
1: 1 en de 42. Geef mij nummer 16.
0: 16. Ga ik even een stukje scrollen en dan komen we bij El Salvador.
1: Oh.
0: Leuk. Leuk.
1: Welke staat ligt dat?
0: Dat is geen staat.
1: Nee, maar welke staat, in welke staat ligt dat?
0: Dat ligt niet in een staat. Noord-Amerikaanse continent.
1: Oh ja, ja, shut up.
0: Maar ja, Centraal-Amerika technisch gezien. Ja. Maar ik heb hem alleen maar opgedeeld in Noord en Zuid. Laatste vraag. 1, 2, 3. Rock, punk, metal. Wat wil je horen?
1: 1.
0: 1? Rock?
1: Ja.
0: Hoe ziet de rock scene eruit in El Salvador? Dat gaan we direct even controleren. De top rock artiesten uit El Salvador.
1: 2.
0: Nee, er zijn er echt wel heel wat. Ik heb hier in ieder geval een lijstje van 37 stuks die ik zo kan bekijken zonder te hoeven inloggen. Dat ga ik niet doen. Ja. Mag ik voor jou een nummer tussen de 1 en de 37?
1: 1 en de 37?
0: Ja.
1: 1 en de 37.
0: Ja.
1: 24.
0: 24. Dan gaan we een stukje naar beneden en dan komen we bij... Diego Baños.
1: Oké.
0: Okay. Klinkt leuk.
1: Diego Baños.
0: Oh, ik zie er ook bij staan. Long tail, metal, heavy metal, power metal. Dit klinkt wel als een potentieel succesje.
1: Dan moet ik heel...
0: Diego Baños. Is baño niet... Like, toilet? Like, badkamer? Toilet? Ja, toilet volgens mij.
1: Weet ik niet.
0: Diego Toilet.
1: Diego Baños. Dan is de vraag, welk nummer?
0: Dat is een goede vraag. Je hebt wel de juiste persoon gevonden. Nummers zoals Prisoner, El Triste, Fuerte No Soy.
1: De los besos que te di.
0: Zie ik hier
1: niet. Ahí la baila sola. Fuerte No Soy. El amor de vida.
0: Ik zie Ella Baila Sola hier ook bij staan, inderdaad. Moet je maar eens proberen?
1: Doen we die.
0: Helemaal een nummertje gevonden. En ben ik heel benieuwd of het ook daadwerkelijk wat is.
1: We gaan het zien.
0: We gaan.
1: Ach, het duurt weer. En het duurt en het duurt en het duurt.
0: Doe je niks aan. Hoort er een beetje bij.
1: Ik ben zo scheetziek van mijn tijd al.

0: Now, hay la baila sola. Diego,
1: van Diego Baños.
0: Baños. Doe ermee wat je wil.
1: Ik vond het best wel een leuk nummer.
0: Ja.
1: Ik vind het wel, ja, ik vond het wel een succes.
0: Niet dus niet echt mij, metal. Maar...
1: Dus ik snap dat het voor Huub niet helemaal een match is.
0: Ja, ja. Ik bedoel, ik vind rock vind ik ook wel leuk. Ik heb tot nu toe alleen maar rock gedraaid.
1: Ja, maar wel bepaalde subtypes rock. En dit is wel heel to the point, straight rock.
0: Ja, fair.
1: Ik kan wel horen dat er wat influences in zitten van metal. Er zit wel, zeg maar, de drums zijn iets heavier dan normaal gesproken bij rock.
0: Ja, de riffage.
1: Ja.
0: Er zit riffage in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er zit een beetje een structuur in die ik verwacht bij... Meer bij metal nummers. Dan, er zit niet echt een breakdown in. Die mis ik dan net, maar voor de rest... Ja.
0: Het is een beetje... Dit zou heel goed, het zou het heel goed doen op een songfestival.
1: Ja. Ja, dit is heel safe.
0: Ja.
1: Heel safe. Ik denk dat dat ook een beetje het probleem is.
0: Ja.
1: Wij zijn te veel door RPM te veel gewend geraakt... En echt wel bijna een beetje experimenteel metal en rock aan. Dat ze durven wel echt een rand op te zoeken van... Is dit wel te doen of niet? Is dit wel een beetje... Volgt dit nog metal als genre? Volgt dit nog een beetje de standaarden die we gewend zijn?
0: Ja.
1: Yeah. Dus heel artistiek zit erin.
0: Ja. Yeah.
1: En ja, ik zou niet zeggen dat het niet artistiek is... maar het is een rockcover van een bestaand nummer. Daar kun je niet zoveel mee. Dus ja, het mist een beetje dat...
0: Je suis de vive.
1: Maar ja, dat is... Je ne sais quoi.
0: Je ne sais vive.
1: Whoever the fuck je dat zegt in het Spaans.
0: Geen
1: no hablo español.
0: No hablo Frans.
1: Wel wat anders dan Baila Baila. Ja, gelukkig wel.
0: Ja,
1: wat een schijnnummer is dat.
0: Ik moet eigenlijk alleen maar denken aan Drie Musketeers. Of Zorro. Zorro is dat.
1: Ik ben benieuwd. Jij hebt hem nu opgezocht op Spotify of op Tidal?
0: Tidal.
1: Staat er op Tidal? Wat is zijn meest beluisterde nummer op Tidal? Kun je dat zien?
0: De los besos que te di.
1: Die zie ik hier dus helemaal niet. Staat erbij wat voor soort nummer het is?
0: Nee.
1: Staat niet bij van rock version?
0: Oh ja, rock version. Ja, ja.
1: Nou, dat is jammer. Ik hoopte namelijk eigenlijk dat hij gewoon ergens een metal version van iets ook had staan.
0: Misschien op YouTube of zo, weet ik veel. Maar...
1: Hij zit dus ook in een band. Die heet Let Mac. Misschien dat die meer metal heeft? Ik ga even snel spieken, want ik ben wel benieuwd... Omdat hij er ook op staat als een metal artiest... Mm-hmm. Ben ik wel benieuwd wat ze dan doen voor metal.
0: Ja. Yeah.
1: Zou je eens kunnen zoeken voor mij?
0: Op.
1: Naar de naam van dit nummer. Dus R-E-I.
0: Moment. R-E-I.
1: N-O.
0: N-O.
1: Spatie.
0: Ja.
1: En dan I-N.
0: I-N.
1: M-O.
0: M-O.
1: R-T-A-L.
0: R-T-A-L.
1: Reno Immortal.
0: Van Letmak.
1: Ja, dat is hem. Ik ben benieuwd of dit dan iets beter is. Want dit is dus van de metal. Oh, wauw.
0: Oké, F-Zero.
1: Ja. Ik zie dus nu ook net op de... op de Metal Archives.
0: Ja.
1: Dat Letmak een Christian power metal band is.
0: Wauw.
1: Nee, laten we het maar bij Diego zelf houden. Dit, nee.
0: Nee. Nou, leuk bedacht, Jeroen. Dank je daarvoor.
1: Nee, dit is, nee, we houden het gewoon bij Diego zelf. Die vond ik nog niet zo erg.
0: Ja. Zullen we dan gewoon verder gaan met het blokje?
1: Laten we dat doen.
0: Want als je het hebt over metal, dan moeten we toch gewoon naar echt metal gaan. Ik bedoel, kom op, hey, we gaan het toch niet moeilijk doen. Want je moet gewoon... you gotta put your money where your mouth is. En zo heet het nummer. En dat is van Lakeview. En dat ga je nu horen. En het is hard. Dus, yay!

0: Dat hoor ik direct. Oké, dan doen we even een... Kan ik jou nog op pauze zetten? Waarom kan ik jou niet gewoon...
1: Plakken!
0: Jeroen.
2: Ja?
0: Waarom is dit zo'n scheidding?
2: Ah, weet ik niet, gebeurd.
0: Doe ik de rest wel gewoon via Tidal.
2: Skippen we deze of?
0: Ja, we skippen deze gewoon.
2: Fuck jou, Deftones.
0: Ja, fuck it. Moet je maar niet like, een vage akoestische versie erin douwen.
2: Ja.
0: Niet mijn schuld.
2: Zo is het.

0: Ik ga title...
1: Het is een...
2: Title HQ, adres, nu.
1: Het is zo tweestrijdig. Want nu heb ik wel elke keer weer wat te zeiken over Tidal. Want het ligt niet aan het internet. Dit is gewoon Tidal die kut doet.
2: Ja.
1: En...
2: Weet je wie ik hiervoor blame?
1: Nou, Elon Musk.
2: Ook. Die blame ik voor alles op de wereld.
1: Ja?
2: Oh, nee, daar gaat hij al.
1: Ja?
2: Ga ik zo, vertel ik ze meteen wel.
1: Oké, doei. Okay.

0: Met Money Where Your Mouth Is. En we begonnen natuurlijk met Diego Baños en La Baila Sola.
1: Ah ja, dat klopt, ja.
0: Die was wel leuk.
1: Ja,
0: dat daarna was... Daar hebben we het niet over.
1: Ja. Ik begin moe te worden. En we moeten nog 20 minuten.
0: Ja, we hebben nog wel even te gaan.
1: Ja.
0: Kunnen we nog even een blokje erachteraan doen? We zijn eigenlijk alweer klaar.
1: Is ook een 20 beetje...
0: minuten zijn ook weer zo voorbij.
1: Is ook weer een beetje lullig, hè?
0: Maar waarom dan?
1: Oh ja, we zijn radio aan het doen. What do I care? Ja, ik heb Boondocks wel, toch?
0: Ja. Ja.
1: Ik vind het stukje van die N-word moments. En it's like, wait, I don't have to care. I'm white. It's like, wait, come back here.
0: Ja.
1: It's time for racially insensitive altercation.
0: Ja.
1: En dan moest ik net over even nadenken.
0: Ik vind ook die clip heel leuk van die middle school teacher. Die dan gaat uitleggen waarom hij dacht dat het wel oké was dat hij de N-word gebruikt. Ja, maar ze zeggen het echt voor alles.
1: Ja.
0: Die hele clip is echt zo goud geschreven.
1: Heb je dat van de Boondocks gezien?
0: Ik vind het heel
1: eng. Why did they make them do it so mad?
0: Ik vind het heel eng dat je iets van de Boondocks gaat opzoeken op RPM. Live on air.
1: Hoezo?
0: Er zitten best wel dingen in die je niet live on air wil airen. Als wij als twee witte hosts hier zitten.
1: Ja, dat is fair enough. Maar wij zeggen niks.
0: Nee, dat klopt. Maar...
1: Oké, okay, fuck it. Dan laat ik het zo zelf wel horen.
0: Dan doen we even een linkje in de chat. Haha, grappig.
1: Nee,
0: een anoniem account.
1: Oh god, maar wat ga ik dan nu draaien? Dat is dan een beetje kutter natuurlijk, hè. Waar hebben we zin in?
0: Weet je waar ik al zin in heb?
1: Nou?
0: Iets van Tala.
1: Iets van Tala?
0: Echt zin in.
1: Maar wat van Tala?
0: Iets van het eerste of tweede album.
1: Oh.
0: Ja, ik heb wel zin in gewoon even een echt classic Talaatje. Echt zin in.
1: Oké. Dat kan ik wel regelen.
0: Dat dacht ik wel.
1: Oh, dan wil ik eigenlijk ook een wat staat hier nou? Een Knock Loose. Doe ik dan.
0: Mm-hmm.
1: Niet knok.
0: Ja, en als we die twee hebben, dan moeten we natuurlijk als derde wel jouw vrouw hebben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een Courtney, een Spitterbox.
0: Ja, dat kan niet missen.
1: Een Soft Spine. Even leuk. En om het af te sluiten. En...
0: Ja. Kerst op de taart gaan we nog even over nadenken.
1: Ja, kom goed.
0: Ja.
1: Maar voor nu... De Silo. Vertel.
0: Lekker man.
1: Ja, toch?
0: Lekker hoor.
1: Ja, toch.

0: Roots, bloody roots from the Sepultura.
1: Davor hadden we Spirit Box met Soft Spine. Davor Knock Loose met Counting Worms. En we begonnen met Tala met The Silo.
0: Zal ik de outro gaan spelen?
1: Doe je ding.
0: Oké, dan moet ik heel even erbij pakken. Die hebben we nog een hele tijd niet meer gedaan.

0: Ja, dat was hem alweer, jongens.
1: Dat was hem alweer.
0: Jammer, hè?
1: Ja, gebeurt sport erbij.
0: Ja.
1: Kun je niks aan doen.
0: Ik kan niet wachten tot ik thuis ben.
1: Want kan ik me ook voorstellen.
0: Dan kan ik weer een nieuw verbandje om mijn voet heen doen.
1: Moet ook gebeuren.
0: Het begint een beetje rood aan te slaan.
1: Ja.
0: Dat was hem. Hadden we al gezegd welke nummers we net hadden?
1: Ja.
0: Ja, ja. Heb ik genoeg gelot. Jeroen zegt wel tegen Lisa dat we weer doorgaan.
1: Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie weer hebben kunnen genieten van een mooie show. Ik vond het een hartstikke leuke show. Ik ben blij dat ik weer deze week weer bij mocht zijn. Volgende week hebben we jouw verjaardag. Dus de vraag is even of dat doorgaat.
0: Is dat wel?
1: Oh, dat is volgende week. Ja. Of we dan een show hebben, ja of nee, dat kun je altijd nog even terugvinden op onze socials. Dus hou die even in de gaten.
0: Ja.
1: Ga er maar wel vanuit dat het doorgaat. En zo niet, dan hoor je het gauw genoeg.
0: Ja.
1: Maar tot die tijd, dank jullie wel dat jullie vanavond bij waren. En ik hoop dat jullie kunnen genieten van de show, ook als we de volgende week weer zijn. En anders over 2 weken.
0: Ja.
1: Hup, wat jij?
0: Let een beetje op elkaar, let een beetje op mezelf. Rustig aan. Doe zoals mij. Doe niet zoals mij, maar dat doet zeer. Drink de Rijn voor me, want ik ga niet meer drinken. Want dat lijkt me niet heel slim met een open mond. En doe rustig aan. Mooi. Doei.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand weer opnieuw omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Rock Tracks.
8: RTV 4.
9: Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaren, wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Uit het jaar 1980, de geweldige classic van Saxon. De razen met 747. En dat is natuurlijk ook een bekend vliegtuig geweest. Wel, de Rock Tracks is er weer voor je deze laatste zaterdag van de maand augustus. Fijn dat je erbij bent. We hebben weer een boordevol programma. Een playlist vol met veel nieuwe releases. Natuurlijk ook de mooiste classics. De cd van de week is deze week van Flotsam en Jetsam. Het nieuwe album Rats in the Temple is gisteren verschenen. En daarvan hoor je twee nummers in het derde uur. In het derde uur komt ook nog eens nieuw materiaal voorbij. Van onder andere Iron Savior, Hatebreed en Exhumer. Terug in de tijd gaan we met onder andere Pestilence en Pantera. Tweede uur onder meer de nieuwste van Phil Susan, Issa en Camelot. En wat oudjes van onder andere Megadeth en Heloise. Het eerste uur een flink aantal nieuwe singles. De nieuwste zijn dat van Nickelback, Roundabout, The Damn Truth, MMR Music, de nieuwe Chess, Kane en Sweet Electric. En wat oudjes zoals van Scorpions, Extreme en de band staat er klaar. De formatie River Dogs.

nieuwste single van Nickelback. Dat waren ze zojuist met Leave Me Behind. En daarna een mooie classic van River Dogs. Wel, we gaan gauw door met Rory Gallagher. De man die helaas niet meer onder ons is. De nummer is afkomstig van zijn zesde studioalbum. Het album Calling Card. 1976 is dit het nummer Moonchild.

0: Een van de vele classics van Pornogravity. Je hoorde Extreme met Suzy. Want her all day what. Nou, we gaan naar wat lokaal talent.
1: Wij zijn Robin.
2: En Peter van Roundabout. Je luistert naar de show waar je ook onze muziek hoort. Dit is Rock Tracks.
0: De nieuwste single is dit. Don't Slow Down.

De nieuwste single van de band The Damned Truth, dat waren ze zojuist met de nummer Killer Whale. Op 11 september aanstaande, dan komt het album The Damned Truth Deluxe Edition uit. Dus een speciale editie van het album wat al eerder was verschenen. Het nummer wat je zojuist hoorde is geproduceerd door Bob Rock. En die heeft onder andere met Metallica, Bon Jovi en Aerosmith gewerkt. En dat is uitgegroeid tot een publieksfavoriet tijdens de energieke liveshows van de band. Volgens The Damned Truth ontstond het nummer vanuit een krachtige gitaarriff en gaat de tekst niet over liefdesverdriet, maar over wat er overblijft wanneer alle lawaai en drukte zijn verdwenen. De band blijft de komende periode volop optreden met tournees door Engeland, Europa en Canada, waaronder ook speciale optredens tijdens de Europese The Final Countdown 40th Anniversary Tour van Europe. En ze doen daarbij Nederland ook nog aan trouwens. Je kunt ze zien op 5 oktober in Arnhem in Musisch Sacrum. De formatie The Damned Truth, die zojuist voor je gedraaid werd hier in Rock Tracks. Wel nog even een berichtje over Scorpions. Scorpions en Rufus Publications brengen namelijk het indrukwekkende boek Scorpions 60 Illustrated Years uit. En daarin wordt de 60-jarige carrière van de Duitse rocklegende gevierd met meer dan 670 pagina's vol zeldzame en nooit eerder gepubliceerde foto's. Het boek verschijnt in 3 verschillende edities, waaronder ook een luxe gesigneerde versie in beperkte oplagen. Verschillende versies trouwens en vanaf 28 augustus, dus gisteren, kan die worden besteld voor verzending in februari volgend jaar. En de Scorpions bereiden zich ondertussen voor op een nieuwe Las Vegas residentie, Coming Home to Las Vegas optredens. En dat vindt plaats van 17 september tot en met 3 oktober. En dat samen met Buck Cherry als speciale gast. En met meer dan 110 miljoen verkochte albums wereldwijd bleven de Rocky Gordon hun 60-jarig bestaan vieren. En dat met klassiekers zoals Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane. En deze mogen we ook zeker niet vergeten, hun nummer Holiday. En mijn vakantie is net begonnen, dus mooi toepasselijk. Scorpions met Holiday.

0: Night Ranger, dat waren ze zojuist met de nummer No Time To Lose. Dat is afkomstig van het album Best Of, die is gisteren verschenen bij Frontiers Music. En daarop staan opnieuw gemixte en geremasterde klassiekers uit het 40-jarige bestaan van de band Night Ranger. Trouwens, geef een ander berichtje tussendoor over Molly Hatchet. Goed nieuws, want op 27 november komt bij Steamhammer het nieuwe studioalbum uit van Molly Hatchet. Het eerste album met nieuw studiomateriaal in maar liefst 16 jaar. Dus 12 nummers werden opgenomen in de legendarische studio bij de Abbey Road. Oftewel de Abbey Road Studios waar de Beatles ooit werkten. En dat was voor gitarist Bobby Ingram een bijzondere emotionele ervaring. En de eerste single wordt het nummer Dixie Highway. En volgens mij is hij net uit, of hij komt uit. Die gaan we hopelijk binnenkort even draaien hier in Rock Tracks. Wel, dat was het eventjes dat betreft het berichtje over Molly Hatchet.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Ja, sinds 2002 al te horen de Concertagenda jingle van Doro. We horen haar in het volgende uur trouwens nog even met een live track. Vanavond is de Product Sons Reunie en ook Fiesje Z, zanger, treedt op in het Openluchttheater te Ommen met Jan Douwe Kroeske als presentator in het kader van 2 meter sessies. Bij Kaluna vindt het Metallicamp plaats dit weekend met vanavond optredens van Deadhead, Bloody Sabbath en Present Danger. Oldiesje speelt op vrijdag 12, zaterdag 12 september bij MC De Zeven in Nieuw-Leusden. 19 september is bij Kaluna het Chicago's Guitar Festival. 26 september bij de Heimer in Ommen een optreden van de band Company X. 27 september is bij Kaluna de Amerikaanse dag met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 3 oktober het Taken by Force Metal Fest, dat vindt plaats bij de Herberg te Ommen met optredens van Cesspool, Ravenstein, Silence, Scavenger, Together en Elegy. Een band die ik in de beginjaren van Rocktrax ooit nog eens heb geïnterviewd, tenminste de bassist Martin Helmantel. 10 oktober dan speelt Present Danger bij de Herberg in Ommen, dus mocht je er vanavond niet bij kunnen zijn, dan kun je ze dan aanschouwen. 17 oktober en Anvil met Killer bij Kaluna te Ommen. 18 oktober Mr. Punch, en dat is een Marillion tribute. Zij spelen dan bij de Heimweg te Ommen. 7 november Vengeance, the one and only bij Kaluna. 20 november hebben we Sun King, de cult tribute bij MC De Zeven in Nieuw-Leusden. De laatste

Het rijtje is in Hoogeveen, dat is zeker draaig. En zij spelen dan in het podium te Hoogeveen. Dan was het eventjes wat betreft de concertagenda. We gaan weer door naar een nieuwe release, de band MMR Music. Dat is het nieuwe project van Mark Ritchie en Mick Melusa. En dat verklaart ook gelijk de naam. Zij zitten in de band Stone Trip en ze hebben net het nieuwe nummer Fires Still Burning uitgebracht. En dat bij Duck Fat Records. Dat betekent niet het einde trouwens van Stone Trip. Het is gewoon een extra creatieve uitlaatklep waarmee het duo meer controle krijgt over hun muziek. En ook ruimte creëert voor nieuwe releases. Je hoort ze hier met de nieuwe single dus Fire Still Burning. Dit is MMR Music.

afgelopen week wereldnieuws natuurlijk het overlijden van Dolly Parton. We hadden haar vorig jaar al wel eens gedraaid in Rock Tracks samen met de Mötley Crüe. Dus een mooie gelegenheid om dit nummer nog eventjes weer te draaien. Je hoorde ze zojuist met de speciale versie van Home Sweet Home. Wel, van deze track gaan we naar Jess Kane van haar en we de nieuwe single. Het nummer One Day Is All That It Takes. En dat is de B-kant van haar recente single Bad Girl, die onlangs ook gezien bij Frontiers Music. Nieuwste Jess Kane. En zo meteen nog een stukje van Sweet Electric. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: infotainment.
1: Rock Tracks.
0: RTP.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is RTV 4.
0: Rock Tracks.
1: RTV 4.
6: Hallo, hier is Stan Verbraak. Je luistert naar Rock Tracks met een classic van Heloise.

0: Een van de vele classics van de Mavaci, Heloise. Je hoorde Stan Verbruik trouwens nog eventjes. Die ook kennen van Highway Child. En ze treden volgend jaar nog op in de regio. Dus komt er zijn de tijd wel in de concertagenda te staan. Die je trouwens terug kunt lezen op rocktracks.nl. Wel, het tweede uurtje dus met straks nieuwe releases van Grant, Cabellion, Coltrane. De nieuwe Issa komt voorbij, haar nieuwe cd verscheen van de week. En ook muziek van Phil Susan. Zometeen meer over. Nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. De band Clutch bijvoorbeeld uit Maryland, die hebben net een nieuwe single uitgebracht. Een nummer The Drifter Returns. En dat is afkomstig van de nieuwe cd die eraan zit te komen. 2022 verscheen de laatste... Het laatste album, Sunrise on Slaughter Beach. En het 14e studioalbum komt eraan. Er is nog geen release datum bekend, maar in ieder geval nieuwe nummer. Klinkt al veelbelovend en die gaan we volgende week even draaien hier in Rock Tracks. Wat ik nu voor je heb, dat is een speciale samenwerking van oude Kiss-gitarist Tommy Fire. Fair en Dan Reed hebben samen de krachten gebundeld onder de naam Shogun Mojo. Een powerhouse rock group, zoals het wordt omschreven. Een samenwerking dus tussen deze twee giganten. En van hun verschijnt een album op 6 november bij Frontiers Music. En de eerste single, dat is een nummer Under the Gun. En die gaan we vanavond draaien voor je. Klassieke hard rock samen met funk melodische hooks. En dat is een beetje de omschrijving van de sound van Shogun Mojo. Die komen er nou aan.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Fading Out, de nieuwe single van Phil Susan, legendarische muzikant. We kennen hem onder andere uit Last in Line, de bands van Ozzy Osbourne, Vince Neil en ook Big Noise. Op 13 november komt er een EP uit van deze muzikant en dat wordt Cosmo Fighter Part 1. En dit was dus de eerste single, het nummer Fading Out, EP, dat wordt de eerste deel trouwens van een trilogie van 3 EP's. En de eerste single was er dus een combinatie van een opvallende baslijn, een magnetische gitaarriff en onverwachte tempowisselingen met de boodschap tegen onderdrukking. Dus Phil Susan, die alles ook speelde, schreef en produceerde en ook mixte. Dus een eenmansbedrijfje, dat klonk allemaal geweldig. Dus wel, het gaat al om de fictieve Cosmo Fighter trouwens. Dat is een beetje het thema, het personage dat vanuit de nabije toekomst terugkeert om ons te waarschuwen dat we zelf verantwoordelijker zijn voor de toekomst die we creëren. Dat is een beetje de boodschap. Wel, een boodschap heeft ook Issa zeer waarschijnlijk wel. Zij kwam gisteren met haar nieuwe cd Fire and Ice. Die verscheen bij Frontiers Music. Het album is geschreven en geproduceerd door de gebroeders Tom en James Martin. En haar nieuwe cd Fire and Ice is nou dus uit. Ze komt uit Noorwegen trouwens en vanavond een albumtrack. Dit is het nummer All or Nothing. En het album is trouwens ook een beetje geïnspireerd door Jim Steinman.

Altijd een welkome gast in Rock Tracks. I Am What I Am Live. Uit de vroege jaren 90 van Doho Live. De live CD, de LP die onlangs verscheen. Dus met oude live-opnames. En dat klonk geweldig. Dus daarna muziek van Grant. Van hun nieuwste CD was dat Cold Hearted. En dat in het tweede uurtje Rock Tracks. Met de nieuwe release voor je van de Amerikaanse heavy rock stoner sludge band Carbellion. Het nieuwe album komt op 12 oktober uit. Dat is This Is Our Style. Bevat 11 nummers. En we hebben vanavond daarvan van Carbellion een nieuwe single. En dat is het nummer I Don't Want To Be Your Dog. Dus je hoort ze hier in Rock Tracks. De nieuwste

Nieuwe release bij Century Media Records. Je hoorde Coltrane. En dat met de gastrol van Burt McCracken. En die kennen we weer uit de band The Used. Amerikaanse rockzanger. En liedzanger en songwriter van die band The Used is hij dus. En dat naar muziek van Carbellion. We gaan door met nog zo'n samenwerking. En dat is de band Shaboom. En ze hebben een nieuwe single gemaakt. En dat is het nummer One More Drink for the Road. En de speciale gast hierin, dat is Linnea Wikström. En we kennen haar dan weer uit de band Van der Modder. Je hoort ze hier met hun nieuwe single, een gezamenlijke plaat, nummer One More Drink for the Road. Dit is Shaboom.

van de vele classics van de band Megadeth. Je hoorde ze met Good Morning Black Friday. En dat is naar muziek van Shaboom. Dat was een nieuwe single, dus samenwerking met de zangeres van Van der Mother. One More Drink for the Road. We gaan voor deze band Megadeth naar India. Want de Indiaanse hardrock band Garrick and the Chronicles die hebben een nieuwe single uitgebracht. Het nummer Disintegrate. En dit nummer is ook de titel van hun nieuwe cd. Die komt op 20 november uit bij Frontiers Music. Een nummer wat je gaat horen, dat gaat over dingen die uit elkaar vallen. Zoals relaties, dromen en het leven. En de kracht om ondanks tegenslagen door te gaan. Dus op het nieuwe album klinkt de band wat zwaarder, donkerder en groovier dan voorheen. Met invloeden uit alternatieve rock. Terwijl de basis van melodische hard rock en klassieke heavy metal behouden blijft. Wel, ze speelden trouwens een tijdje geleden nog op in de show America's Got Talent. En ze toeren ook nog wel eens door Europa. Dit is Garrick and the Chronicles dus met Disintegrate.

zong ook nog in Vengeance, Ian Parry's Consortium Project. Dat was een track van zijn nieuwe cd die gisteren verscheen trouwens. Het album Legacy of Empires. Dat was A Declaration of Independence. We gaan eruit met Camelot, een stukje van hun nieuwe single Sanctuary. De nieuwe cd Dark Asylum, die verscheen gisteren bij Napalm Records. Tot zo in de derde uurtje Rocktracks met onder meer de cd van de week van Flotsam en Jetsam.

0: Tracks.
1: RTP 4.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is RTV 4. Rock.

0: Dat waren ze met Hit the Lights, een geweldige classic van deze band. Mooi om een derde uurtje mee te beginnen, een vol uurtje dus met de CD van de week bijvoorbeeld van Flotsam en Jetsam. We hebben aardig wat nieuw materiaal, de nieuwste Exhumer, Hatebreed, Ghost Kid, Pirate Queen, komt allemaal voorbij. En de nieuwe van Iron Savior staat al klaar voor je. Een nieuwe single hebben ze alweer uitgebracht, dus het gaat hard met de band. Dus om de twee weken ongeveer verschijnt er een nieuwe single van Iron Savior. Om een beetje warm te lopen, dus voor het nieuwe album wat eraan zit te komen. De nieuwe CD Deathbringer, die komt uit op 13 november aanstaande. En de tweede single is dat trouwens, het nummer The Creator's Tale. En dat nummer is geïnspireerd door het klassieke Frankenstein verhaal en de actuele ontwikkelingen rondom genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Dus Deathbringer wordt ook een conceptalbum vol krachtige riffs, grote refreinen en ook science fiction thema's. Dus dat kun je verwachten op de nieuwe Iron Savior. Je hoort ze nou dus met de nieuwe single The Creator's Tale.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

Flood Sam en Jet Sam. Vanavond CD van de week in Rock Tracks. Dit was The Edge of Nowhere. Het nieuwe album Red in the Temple verscheen gisteren bij Napalm Records. Het eerste album wat ze bij dat label uitbrengen. En The Edge of Nowhere, dat was ook de nieuwste single die ook van de week verscheen. Dus ja, nieuwe Flood Sam en Jet Sam. En ze zijn dus CD van de week zoals ik zei. En dat betekent dat ze straks nog een keer voorbij komen. Iron Saver draaiden we daarvoor. Die komen nog naar Nederland en België trouwens. 4 september spelen ze in Amstelveen op de Heavy Metal Maniacs Festival. En 10 december spelen ze in Kortrijk in de DVG Club. Dus voor de luisteraars van KL85. Dat komt ook uit de Kortrijk streek. Dus wel, van Flood Sam en Jet Sam en Iron Saver gaan we straks naar Ghost Kid. Maar eerst de nieuwste Pirate Queen. Onlangs ook muziek gedraaid van een nieuwe album. En vanavond hoor je het nummer On The Sea. Een beetje pirate metal van Pirate Queen.

0: Pantera, daar waren ze met Shattered. En dat is een mooie classic van deze band die tegenwoordig ook regelmatig weer optreedt met Zack Wild op gitaar. En dat naar muziek van Ghost Kid. In dat blokje van drie waren zij in het midden te horen met I Destroyed You. En die is in de drie afgelopen platen. Dat was natuurlijk Pirate Queen. Dan gaan we door met Flotsam en Jetsam. Zij zijn vanavond
1: de CD van de week.
0: Dit is het titelnummer Rats in the Temple.

Vroonhammer, dat waren ze zojuist met de nummer Destroyer of Light. Nieuwe release van deze band die op 9 oktober aanstaande uitkomt. Slay Kill Erase, de Duitse-Britse metalband Vroonhammer. Die in 2012 is opgericht trouwens. Is vanuit de Epic Doom uitgegroeid tot een wat breder en ambitieuzer geluid. Met invloeden uit onder meer Bolt Throw, Catatonia, Anathema en Paradise Lost. Katarina Gilham is verzocht de zang in deze band. En je hoorde ze dus met Destroyer of Light, het nieuwste Vroonhammer. En we gaan gauw door met een andere nieuwe release. En dat is de nieuwste Hatebreed. Van Hatebreed hebben we het nummer met de titel Fatal Paradox. Op 6 november komt van Hatebreed het lang verwachte studioalbum Fatal Paradox uit. En dat gaat dan bij Black to Black Records verschijnen. Dus producer is Zeus. Die werkt onder meer samen met Rob Zombie en Accept. En natuurlijk combineert Hatebreed op het nieuwe album hardcore, thrash metal, deep beats en keiharde breakdowns. En ze bestaan al zo'n 30 jaar. En ze klinken nog zoals altijd eigenlijk. Hatebreed, je hoort ze met Fatal Paradox.

Muziek van Nederlandse bodem, dat was Testimony, een oudje van Pestilence. We gaan door met de nieuwste cd van Exhumer. Gisteren verscheen hij bij Metal Blade Records, het album Death Mask Messiah. Dit is het titelnummer daarvan.

Signs of the Swarm, net uit bij Century Media Records, de nieuwste single Dracula. We gaan eruit met in ieder geval Estador met Into the Woods, een single die op 21 juli verscheen. En als het lukt nog de nieuwste Mental Cruelty. Ik wens je heel fijne voortzetting van het weekend. We zijn er donderdag op KL85. Vrijdag s'nachts wordt Rock Tracks daar herhaald. En volgende week zaterdag zijn we weer op RTV4. Dus graag tot dan.

0: RTV 4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Nieuwsradio.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.